0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsbestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is

0: Kids hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat's radio.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsbestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Das Radio.

0: Vooruit, ik moet naar huis. Wat dan?
1: Ik heb koek al verrijd.
2: Live vanuit het Piraten Media Complex in de Poppoort van Nederland. Is dit de Hitfabriek Hits? Das Radio.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord.

0: Voorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsbestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: hits. Das Radio.
1: Ik ben uit Drenthe nog nooit in het buitenland geweest. Maar op een dag trok ik de stoute klompen aan. En vlakbij Bareveld trok ik over de grens.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Frankrijk heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het WK. Onder aanvoering van Kylian Mbappé waren de Fransen met 2-0 te sterk voor Marokko. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps mag zich nu gaan opmaken voor een ontmoeting met Spanje of België die dinsdagavond in Dallas op het programma staat. China en Rusland blijken al 6 jaar veel nauwer militair samen te werken dan dat ze naar buiten toe laten blijken. Er zouden zelfs plannen gesmeed worden tegen het Westen. Dat komt naar voren uit geheime documenten die de nieuwsmedia The Insider, Der Spiegel en Le Monde in handen hebben gekregen. Binnen deze samenwerking hebben beide landen elkaar iets te bieden. Zo deelt Rusland de militaire ervaring met China, die het heeft opgedaan in de oorlog met Oekraïne, terwijl Peking op zijn beurt Moskou weer voorziet van technologische steun. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. Naar verwachting worden de gedupeerden vandaag nog per vliegtuig bevoorraad. De situatie is extra gevaarlijk omdat de rotswand door de intense hitte van het vuur instabiel is geworden. Hierdoor kunnen er op ieder moment grote en kleine rotsblokken naar beneden vallen. Bij het gemeentehuis in Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gedemonstreerd tegen de plannen van de nieuwe coalitie. Die wil namelijk het lokale LHBTI+-beleid schrappen. Initiatiefnemer Kjeld Mooi schrok enorm van het coalitieakkoord. Zelf hoort hij niet bij deze gemeenschap, maar hij wil wel heel duidelijk voor hun belangen opkomen. Het protest is vreedzaam en rustig.

0: gaat weer van start. De organisatie bereidt zich net als voorgaande jaren intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Ook wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. De Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
2: Frankrijk heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het WK. Onder aanvoering van Kylian Mbappé waren de Fransen met 2-0 te sterk voor Marokko. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps mag zich nu gaan opmaken voor een ontmoeting met Spanje of België die dinsdagavond in Dallas op het programma staat. China en Rusland blijken al 6 jaar veel nauwer militair samen te werken dan dat ze naar buiten toe laten blijken. Er zouden zelfs plannen gesmeed worden tegen het Westen. Dat komt naar voren uit geheime documenten die de nieuwsmedia The Insider, Der Spiegel en Le Monde in handen hebben gekregen. Binnen deze samenwerking hebben beide landen elkaar iets te bieden. Zo deelt Rusland de militaire ervaring met China, die het heeft opgedaan in de oorlog met Oekraïne, terwijl Peking op zijn beurt Moskou weer voorziet van technologische steun. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. Naar verwachting worden de gedupeerden vandaag nog per vliegtuig bevoorraad. De situatie is extra gevaarlijk omdat de rotswand door de intense hitte van het vuur instabiel is geworden. Hierdoor kunnen er op ieder moment grote en kleine rotsblokken naar beneden vallen. Bij het gemeentehuis in Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gedemonstreerd tegen de plannen van de nieuwe coalitie. Die wil namelijk het lokale LHBTI+-beleid schrappen. Initiatiefnemer Kjeld Mooi schrok enorm van het coalitieakkoord. Zelf hoort hij niet bij deze gemeenschap, maar hij wil wel heel duidelijk voor hun belangen opkomen. Het protest is vreedzaam en rustig verlopen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich net als voorgaande jaren intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: korting op huismerk raamdecoratie, 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat.
1: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
0: In Hoogeveen.
4: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
5: Alles in één keer.
6: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
7: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Hoefstra verkoopt veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelver. Shop ook op hoefstratijnje.nl.
1: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter Chalets en Staakcaravans.
1: Kijk op grittercaravans.nl.
3: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
4: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
5: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
6: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
7: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
8: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
9: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
10: De vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
11: Je vindt jouw stijl Bijson.
12: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
13: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon, zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
18: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Nieuwe bedrijfsunit.
20: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
21: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Dat is een dikke bak met licht. Van LED-handel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische LED-verlichting. En LED-handel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar LED-handel24.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri-oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
1: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
1: Geeft ruimte.
4: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
6: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl.
7: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
8: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrockfestival. De dikste editie ooit. Vier dagen.

0: Autorode. Topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
1: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
2: Jongens, jongens, jongens. Wat een mooie vrachtwagen.
3: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda. Afslag 46.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Na het verlies van Marokko tegen Frankrijk gingen veel fans in de grote steden de straat op met vuurwerk en getoeter. De meesten gingen netjes naar huis toen de politie dat vroeg, maar op een paar plekken moest de ME er toch aan te pas komen om de boel leeg te vegen. Daarbij zijn ook mensen opgepakt. Frankrijk stroomt door naar de halve finale en speelt daar tegen Spanje of België. Het gaat niet best met het nachtleven in de Nederlandse poppodia. Clubnachten trekken steeds minder publiek. Vorig jaar was nog maar 1 op de 5 van deze avonden uitverkocht, terwijl dat het jaar daarvoor nog 1 op de 4 was. Omdat de bezoekersaantallen zo hard teruglopen, heeft ruim de helft van de poppodia het afgelopen jaar verlies gedraaid. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. Naar verwachting worden de gedupeerden vandaag nog per vliegtuig bevoorraad. De situatie is extra gevaarlijk omdat de rotswand door de intense hitte van het vuur instabiel is geworden. Hierdoor kunnen er op ieder moment grote en kleine rotsblokken naar beneden vallen. Bij het gemeentehuis in Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gedemonstreerd tegen de plannen van de nieuwe coalitie. Die wil namelijk het lokale LHBTI+-beleid schrappen. Initiatiefnemer Kjeld Mooi schrok enorm van het coalitieakkoord. Zelf hoort hij niet bij deze gemeenschap, maar hij wil wel heel duidelijk voor hun belangen opkomen. Het protest is vreedzaam en rustig verlopen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich net als voorgaande jaren intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
6: En dan zeg ik goedemorgen, het is vrijdag. Goede vrijdag? Nee, het is verzoekvrijdag. Die beginnen we lekker rustig, want rondom het verkeer heb ik helemaal geen meldingen. Dus geen snelheidscontroles, geen files. Heb je wel iets, laat maar even weten. En als je dan toch aan het appen bent, dan kun je meteen ook even een appie inspreken. Want de gesproken berichtjes behandelen we de komende 2 uur weer. Het is verzoekvrijdag, dus kom erop met je gesproken berichtje op 085 114 39 39. Dankjewel.
7: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
8: Ja, dacht ik ook al.

0: contract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
0: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
2: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
3: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
5: Geeft ruimte.
6: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
9: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldenkerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice.

Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085 114 39 39. Mooi dat zo in.

0: Het is weliswaar verzoekvrijdag waarin jullie de muziek bepalen, maar ik kon het niet laten om toch te beginnen met dit plaatje. Of één van die grote hits van de dame die gisteren met 75-jarige leeftijd is overleden. Bonnie Tyler. Gelukkig hebben we haar plaatjes nog. It's a heartache. Zo, volgens mij is het tijd voor de verzoekvrijdag, of niet?
1: Hits.

0: Drenthe draait hits met Wim Drenthe.
1: Amateurs en luisteraars, een hele bijzondere oprichte. Goedemorgen. En wil dat onze vangst goed is in spraak en muziek.
2: Joho, woepie, boego, arrivederci, bye-bye.
3: Oppak naar volk, boom de zee, dum.
4: Test 1, 2, 3. Kunt je mij horen, ook in Friesland. Haha, goedemorgen. Het is vrijdag, de laatste vrijdag van de week. Met een goed begin, hè? Ja, want gisteren is de zender in Smildouwen aangegaan. Hè? Die hele grote mast, wat ook grote delen van Assen, Bijlen, maar ook richting Friesland afdekt. Eindelijk maar toch. Heeft een tijdje geduurd, maar de vergunning is gisteren binnengekomen en meteen de zender aangezet. Dus hartelijk welkom, volgens mij op de 98.2. Even uit mijn hoofd, hoor, want ik heb het berichtje zo niet bij de hand. Maar we zijn heel erg blij dat ook deze zender nu eindelijk aan is. We hadden hem al vanaf, laten we zeggen, september vorig jaar. Alleen er moest zoveel veranderd worden en verplaatst worden en dat soort dingen. Nou, dan zit je op een vergunning te wachten. Die is dus gisteren binnengekomen. Dus ook in grote gedelen van Friesland. En natuurlijk beide assen waren nog wel 98.2. Krijg ik net binnen. Doet het goed. Ja, in stereo en RDS. Dus voor de mensen die via de 98.2 daar luisteren, een hele goede morgen. Het is verzoekvrijdag. We hebben het weekend weerbericht voor je. Dat gaat er super uitzien. Net als de laatste plaat. We zijn begonnen met de jaren 60 op maandag. De jaren 70 op dinsdag. Woensdag de jaren 80. Gisteren de jaren 90. Vandaag uit de 2000e jaren moet je het dan noemen. Hè? 2002 een mooie Franstalige plaat. Kate Ryan, Desenchanté. Evert zijn zoon zou het een discothekenplaat noemen. Dat mag. Ik laat je hem zo meteen wel even horen als je niet meer weet waar het over gaat. Net als die hele grote hit uit 2001 van Kylie Minogue. Can't get you out of my head. Ja. Nou, en dan de verzoekjes. Dus heb jij vandaag een groet, een verzoek of een felicitatie? De gesproken appjes behandelen wij. En doe het dan even op een locatie waar het wat rustiger is. Niet dat er veel bijgeluiden zijn. Geef zo'n rommel op de radio. En spreek het dan maar even in. En stuur het deze kant op naar 085 114 39 39. Nou, ga met die banaan.
5: Oh, Drent. Misschien een vreekpareltje draaien van Bonnie Sinclair. Te veel gevoel. Zo zeg ik, fijne show. En nog wel eens goed weekend. Mooi.

Goedemorgen, Wim. Er komt de zondag, is het weer zover. Dan gaan we met een half lauwe bootjes vanaf het mooie Damsterdijp naar het Schildmeer. Koelboxjes met, vol met lekkers verzulf. Het wordt mooi weer, dus dat belooft een mooie dag te worden. Wilst u voor ons het liedje wat draait van de Backbounders met het bootje door het Damsterdijp? Alvast bedankt en een heel mooi weekend gewenst. Groeten, Remco.

Abby, goeiemorgen kerel. Zeg, zou je het nieuwe nummer van Grutte Geert willen draaien? Dat is het nummer van De Zomer is weer in het land. En dat is voor Lekker Drenthe uit Koevorden. Alvast bedankt en een fijn weekend allemaal.

En hoe? We gaan een prachtig warm weekend tegemoet. En ja, een weekend zonder WK waar de Nederlands elftal wel zit. Maar Marokko is ook naar, of kan ook naar huis. Ja, ja, jammer hè. Het is time of thunder. Nasje.

0: Het is 12 november. 2002 of 2001? Ja, ja, ja. Het is niet de jaargetij waarvan wij veel plaatjes draaien. Maar vandaag wel waarschijnlijk. Ja, een van de twee. De uitsmijter van de verzoekvrijdag is natuurlijk het een of het ander. Kate Ryan, Desenchantée, een grote hit. Wereldhit in 2002. En wat dacht je van Kylie Minogue? Zij had ook een grote hit natuurlijk. Can't Get You Out of My Head. Was een hit in 2001. En welke van deze twee wil je horen? Ga even snel voor 9:15 naar de poll op onze Facebookpagina. Meteen even een duimpje zetten, even liken en dan blijf je altijd op de hoogte. Zoals bijvoorbeeld nu die nieuwe frequentie 98.2 in Friesland en Beilen en Assen die kant op. Blijf je altijd op de hoogte, maar daar kun je ook even stemmen op het een of het ander. Welke plaat wil je horen? Dat is pas iets voor 9:00. Nu nog de verzoekjes.
1: Ah, Wimpie, een hele goede morgen. Ja, het is weer vrijdag. Betekent weer verzoekvrijdag. Doe maar even mijn plaatje van de Jacketto's. Vergeet mij niet. En voor iedereen bij Dakkapel Warenhuis. En om 11:00 hebben we een wochenende. Hele fijne dag en fijn weekend alvast. Groetjes,

Goedemorgen Wim. Daar is Ron de Schipper weer. Dit keer vanuit Kwaadmechelen. Op het Albertkanaal. Draai maar iets moois van de flippers. Iedereen een fijn weekend als het zover is. Dankjewel.

0: mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijchon in Drouwenermond.
1: Je vindt jouw stijl Bijchon.
2: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. Voor de heren hebben we ook cars, jeans en de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
3: Vinden maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
4: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
3: Vinden maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
6: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
7: Ja, dacht ik ook al.
6: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
7: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
6: Ketelservicenoord.nl.
7: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
6: Zo is dat.
8: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
9: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
10: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
11: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
12: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
11: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
13: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
14: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
15: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
16: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
17: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
20: Leijenberg, die van die garagedeuren.
21: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
20: Juist ja.
21: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Leijenberg.nl.
22: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Waar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
19: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
21: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
23: En
14: inmiddels 7 minuten over 7:30 geworden. Goedemorgen, het is vrijdag, verzoekvrijdag. En we hebben nog wat ruimte voor een paar verzoekjes. Dus mocht je op de valreep nog een groet, een verzoek of een felicitatie kwijt willen, spreek het in en stuur jouw gesproken bericht even naar 085-114-39-39. Zo, ik zit even te kijken bij de ANWB. Van jullie heb ik geen enkele melding gekregen. En ook bij de ANWB geen snelheidscontroles en geen flitsers bekend. Dus je kunt lekker ontspannen het weekend tegemoet rijden. De Rendra uit Hits met een bezoek vrijdag. Dan gaan we daar lekker mee door.
0: De Hits verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto en

0: fijnste. Met de grootste hits. Dit is Hits. Das Radio.
1: Ah, goeiedag. Weer ziet iedereen al was dat heel even fijn en pieken, hè. En nog even een dagje knald in en even lekker aan de soep, hè. Fijne weekend.
2: Heb je ook plaatje Marietje van de Gardena's? Daarmee gaan we even een stukje terug in de tijd.

Goedemorgen Wim, met Rick. Zou je even After All willen draaien? Voor alle collega's van Taxi UFO. Groetjes. Mooi.

0: U vraagt, wij draaien. After all, if you need me. En inderdaad een oudje van de Gardena's en Marietje Bol, geweldig. Nou, het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. Hoe gaat het weer eruit zien? Nou, vooral in het noordoosten start deze dag regionaal grijs. Uiteindelijk lost de bewolking op en wordt het overal een zonovergoten dag. De temperatuur loopt op naar 24 tot zelfs lokaal 30 graden in het zuiden. Aan de noordkust wordt het niet warmer dan 22 graden. De hoogste waarden worden in het zuiden verwacht en daarbij waait een matige noordenwind. Vanavond is het helder en in het zuiden blijft het nog een langere tijd aangenaam warm. Dus jongens, de barbecue weer aan vanavond. En ook zaterdag schijnt de zon uitbundig en wordt het 25 tot 21 graden van het noorden naar het zuiden. En ook op de tweede weekenddag op zondag is het hoogzomers met veel zonneschijn. Het is droog, er waait een matige aan zee en in het Waddengebied nu en dan vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuurverschillen tussen noord en zuid blijven aanwezig. 23 graden in het uiterste noorden en 32 graden in het zuiden. In het midden is het op veel plaatsen zo roundabout de 29 of 30 graden. En langs de kust, de noordkust en op de Wadden is het maximaal een graadje of 20. Ja, en ook na het weekend, jongens, verandert te weinig. Het weer blijft ongeveer hetzelfde. Geweldig, dat zijn temperaturen. De zomer is terug in het land. Mocht je nog op vakantie gaan, wees erop voorbereid. In Antwerpen is het 31 graden, Barcelona 30 graden, Berlijn ook 27 graden, Budapest 30, Londen 30, New York 28, Parijs, hou je vast, 37 graden, Praag 25, Rome 34, Stockholm 26, Frieskalo 65.
1: Het Hits 65 wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservicefriesland.nl.
2: Morgen Wim, voor een bezoek vrijdag alsjeblieft de Sunstream met hooien, truisen en golven. Groeten Bram en prettig weekend alvast. Dag hoor, ga zo door jongens. Wat een muziek.

0: Het is Tine of Tander. Ik weet zeker of de Franse luisteraars zijn, die gaan voor de eerste plaats. Kate Ryan, Désenchanté, wereldhit uit 2002. De afsluiter van deze vrijdagochtend, wat betreft de ochtendshow in ieder geval, voordat Baptiste de roer overneemt. Ja, de Fransen zijn natuurlijk blij, want die hebben Marokko naar huis gestuurd. En Kylie Minogue heeft ook een grote hit gehad begin van die periode in 2001. Can't Get You Out of My Head. En dat is de vraag voor vandaag. Hoe gaan we de show afsluiten? Ja, we begonnen met de jaren 60, 70, 80, 90 en vandaag dus uit de jaren... Ja, hoe noem je dat eigenlijk? De jaren 60, 70, 80, 90 en de jaren 2000? Ja, twee jaren 2000, denk ik, hè? Nou, ga even naar de poll op onze Facebookpagina. Daar staat de poll dus op de Facebookpagina en daar kun je stemmen. Voordat we er even uitgaan voor de boodschappen, een instrumentale plaat.
1: Goedemorgen, Wim. Wim, wat ben ik blij dat jullie de frequentie 98.2 in Friesland erbij hebben gedaan. Jullie zijn nou overal glashelder te ontvangen. En dan komt het nou hier het volgende verzoek, hè. Even voor alle jongens die op een steinkool bezig zijn. Even voor de kraanmachinisten, de knikdumpermachinisten, de schovenmachinisten, de buldozermachinisten. En voor iedereen die hier maar even op die grote bult bezig is. Wim, heb je Ricky King ook met Verde? Wim, ik wens jou een heel goed weekend. En bedankt maar weer. Dag hoor.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Voor drijfmest, vaste mest, kunstmest, kalk en compost belt u van Nieuwe Huizen Ten Post 050 230 60 40.
2: Hey Niels.
3: Hey Moi.
2: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
3: Klopt.
2: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
3: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
2: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
3: Zeker te weten.
2: En kijk op nieuwslubbers.nl.
1: Opgelet. Voor de bietencampagne zijn wij op zoek naar chauffeurs en charters. Voltijd, deeltijd, oproep of weekendwerk. Van Nieuwenhuizen Ten Post. 050 230 60 40.
4: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
5: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
4: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
6: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
7: Scheper Grote Gast. Jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
8: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVAtechnology.nl.
9: Het is zoveel. Hoe krijg ik het huis ooit leeg?
10: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
9: Oh, dat is fijn.
10: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
11: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
12: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
14: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
19: Rommelbius. En container nodig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
20: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
21: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
22: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
23: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
24: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
25: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 8 uur.
26: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammen zijn ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. Volgens de lokale overheid is het de meest verwoestende brand ooit in de regio. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat melden de Wall Street Journal en CNN op basis van anonieme bronnen. Amerikaanse media delen weinig details over de waarschuwing. Het Witte Huis heeft de berichten niet ontkend toen persbureau AFP om een reactie heeft gevraagd. Na het verlies van Marokko tegen Frankrijk gingen veel fans in de grote steden de straat op met vuurwerk en getoeter. De meesten gingen netjes naar huis toen de politie dat vroeg, maar op een paar plekken moest de ME er toch aan te pas komen om de boel leeg te vegen. Daarbij zijn ook een aantal mensen opgepakt. Frankrijk stroomt door naar de halve finale en speelt daar tegen Spanje of België. De Vierdaagse in Nijmegen wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. En de organisatie bereidt zich net als voorgaande jaren intensief voor op hoge temperaturen. En het gaat niet best met het nachtleven in de Nederlandse poppodia. Clubnachten trekken steeds minder publiek. Vorig jaar was nog maar 1 op de 5 van deze avonden uitverkocht, terwijl dat het jaar daarvoor nog 1 op de 4 was. Omdat de bezoekersaantallen zo hard teruglopen, heeft ruim de helft van de poppodia het afgelopen jaar verlies gedraaid. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Ja. Tweede en laatste gedeelte van de verzoekvrijdag, in ieder geval in de ochtend. Vanmiddag tussen 3 en 6 bij Herman natuurlijk dunnetjes overnieuw. Straks om 9 uur Baptiste FM. Nu een overzicht van de gebeurtenissen op de Nederlandse wegen. En het is typisch een vrijdag. Het is rustig. Sterker nog, ik heb geen enkele melding.
0: De hitsverkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto.

0: aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
1: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
2: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kok Wonen en Slapen.nl.
3: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Op.
4: Leijenberg, die van die garagedeuren.
5: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
4: Juist ja.
6: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
7: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
3: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.

0: Thomas Hoge Zand natuurlijk.
1: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
2: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
2: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
3: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldenkerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veeg

0: Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085-114-39-39. Mooi dat zo in.
1: Hé, hey, goeiemorgen Wim. Ik wil even een plaatje aanvragen van Happy Birthday. Maar mijn lieve vrouwtje is vandaag jarig. Het is 59 jaar geworden, hè? Dus dat wordt weer een mooie leeftijd. En ik wil even zeggen dat ik veel van haar hou. En tot vanavond, schat. Piep, piep, hoera!

Hele goede morgen, Wim. Ik wou graag plaatje vragen van Lucas en Gea, de waarheid. Groetjes, Anslaan.

0: Lucas en Gea.
1: Hits. Das Radio.
0: De waarheid. En inderdaad een verjaardagsliedje. Ja, het verjaardagsliedje. De verjaardagsliedje. Een verjaardagsliedje überhaupt. Stevie Wonder en Happy Birthday. De jonge man, zijn vrouw was 59 geworden. Nou, gefeliciteerd ook vanaf deze kant. Mensen, er komen nog een heleboel verzoekjes binnen. Heeft geen zin meer. We zitten helemaal vol tot aan 9 uur. Probeer het vanmiddag even overnieuw tussen 3 en 6 bij Herman. En er komen ook een heleboel berichtjes al binnen voor Evert. Jongens, dat heeft geen zin. Evert is hier pas om 9 uur. Je gaat dan onder in al die andere berichtjes die nu binnenkomen. Dan val je, ja, dan val je weg. Dus het heeft geen zin om nu al berichtjes voor Evert te gaan sturen. Heeft geen zin. Wacht er gewoon even mee tot Evert hier in de studio is tot 9 uur of zo. Dus ik weet, je wil graag aan de beurt, maar het heeft geen zin om misschien om 5 voor 9 of 10 voor 9, maar om 8:15 al berichtjes voor Evert te gaan sturen. Ja, tot die tijd zijn er een heleboel berichtjes bijgekomen en dan ga je onder in de massa. Dus dan word je toch niet voorgelezen. Dat heeft geen zin hoor. Heeft geen zin. Net als al die mensen die nog steeds gesproken berichtjes niet sturen, maar daarvoor getikte berichtjes voor de verzoekjes. Heeft ook geen zin, behandelen we ook niet. Maar we hebben nog genoeg verzoekjes tot 9 uur en leuke plaatjes zitten er aan te komen. Dat ga ik je vertellen. Afsluiten gaan we dan met Het is Time of Thunder.
2: Nashie.

0: Het is Time of Thunder. En dan krijg je, terwijl je het zegt, weer een berichtje binnen. Een verzoekje, jongens, heeft geen zin. We zitten vol, heeft geen zin meer. Delete, alt, verdwijnen. Het laatste plaatje, laatste oproep ook voor vandaag. Kate Ryan of Kylie Minogue? Laat maar even weten, welke wil je horen?
1: Goedemorgen, Wim. Zou je een plaatje willen draaien van Henk Wijngaard, De Containersongs, voor Geert Roosjen en Raymond Janssen, van Jacob Woering uit Schonebeek. Prettige dag.

0: maken geen hits. Wij draaien ze. Hits, dat is radio.
1: Wim, goedemorgen. Zou je jouw liefste wens willen draaien voor Martijn Hildeda van Technisch Centrum Janssen? Misschien werkt hij dan wel een keertje door. Dankjewel.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
3: Oh yeah.
2: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Cool in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
5: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
6: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
7: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
8: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
9: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerta.nl.
10: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
11: Nieuwe bedrijfsunit.
12: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
13: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines.

0: vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
2: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
3: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
4: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
5: We gaan een mooie dag tegemoet qua temperatuur. Sterker nog, een mooi zomersweekend. Nog een half uurtje lang verzoekjes. En om 9 uur Baptiste FM. En dan gaan we meteen wel mee verder. Want rondom het verkeer toch niks te melden.
6: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw

0: Rechtstreeks vanuit de poort van Nederland is dit Legitiem voor u aan de band. Hits, Das Radio.
1: Goedemorgen, Drent. Was toen wel even achter wolken draaien. Van normaal voor Darmian. Dankjewel.

0: hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Hits, Das Radio.
1: Goedemorgen Wim, goedemorgen luisteraars. Vrijdag, verzoekvrijdag, even meezingen, heerlijk. Op de bouw hier in Deventer. Kun je eventjes Frans Bouwer draaien met een dag uit deze dromen? Mooi meezing gehaald, hè? Groetjes, Ronald Heusen.

Goedemorgen Wim, zou je even een plaatje kunnen draaien van de Dutch Boys? Hooi, stro en gras, even voor alle jongens van Klungelgrond gezet en Infra en Holstein BV. Alvast bedankt en een fijn weekend alvast. Joe.

0: zo'n klein jochie was.
1: Goedemorgen Brent, het is weer vrijdag. Zullen we DJ Herman van Oogheim met zonnetjes, hè? Ja, laat me dat maar dan. Mag ik wel het plootje van Piraten Power Hour? Mijn zender is te koop. Dankjewel alvast. Goeie uitzending. Goed weekend. Tot de volgende. Hoi.
2: Dit was Piraten Power Hour. Piraten Power Hour. Herman drinkt veel bier en Danny is aan het mixen. Piraten Power Hour Hour. Piraten Power Hour. We stoppen.

0: Het is Piraten Power Hour. Waarschijnlijk hebben ze deze single ook onder invloed van heel veel bier opgenomen. Maar eigenlijk gaat er geen dag voorbij dat ze onder invloed zijn. Ha, geweldig! De nieuwe single Mijn Zender is te koop.
1: Het is Time of Thunder.

Het is 10 november. Het zit erop, verzoek vrijdag, in ieder geval voor de ochtend. Je zou het vanmiddag even overnieuw kunnen proberen bij Herman natuurlijk tussen 3 en 6. Piraat en Power Hour op radio. Ja. Mijn zender is te koop. Mensen, sorry voor al die mensen die nog verzoekjes hebben ingediend. Helaas, de tijd zit erop. Wij gaan de laatste plaat draaien. En dat is het een of het ander. En daarvoor zit voor mij de werkweek op de radio erop. Ik wens je heel veel plezier zometeen met Baptiste. Vooral veel sterkte. Vanmiddag veel plezier bij de middagborrel. In combinatie met een flesje bier en een paar bitterballen. In plaats van gehaktballen in de ochtend. En dan spreek ik je maandagochtend weer. De stemmen voor de laatste plaat uit het 2000 jaar geregeld. Gezocht. Noem maar. Kate Ryan of Kylie Minogue. Ja, nou, de winnende plaat klinkt als volgt.

werd een

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
2: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
5: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
4: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
5: Oh, dat is fijn.
4: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
6: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
7: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
8: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
9: In Bosrijk Westerwolde bij Vlachtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbonds. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
14: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
16: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Hey Niels.
19: Hey Mooi.
18: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
19: Klopt.
18: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
19: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
18: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
19: Zeker te weten.
18: En kijk op nieuwslubbers.nl.
20: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 9 uur.
21: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daar door de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Troza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren te vergeefs. Het meisje liep zulke ernstige verwondingen op dat ze ter plekke aan de gevolgen is overleden. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almería

0: vuurwerk afgesloten. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat melden de Wall Street Journal en CNN op basis van anonieme bronnen. Amerikaanse media delen weinig details over de waarschuwing. Het Witte Huis heeft de berichten niet ontkend toen persbureau AFP om een reactie heeft gevraagd. De Vierdaagse in Nijmegen wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens Marsleider Henny Sakkers vindt de klimaatveranderingenorganisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het Londen-evenement weer van start. De organisatie bereidt zich net als voorgaande jaren intensief voor op hoge temperaturen. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50ste editie is, brengt koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. De eerste festivalgangers zijn intussen in de stad gearriveerd en overnachten op een speciale stadscamping. Grote en ronkende namen dit jaar zijn onder andere John Legend, Burna Boy en Nile Rodgers.
1: Het weer nog.
0: Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
3: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
4: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
5: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca.

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hogeveen.
5: Ik ben er helemaal klaar mee.
6: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
5: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
3: VLM-kozijnen.
6: Kwaliteit die blijft.
7: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
5: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
6: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw Nijbegun subsidieaanvraag.
5: En je ontvangt 30% subsidie.
6: Maar dan moet je nou overal doorheen lulmen.
5: Ja, gewoon.
3: VLM Kozijnen.
6: Kwaliteit die blijft.
8: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
9: Ja, hè?

Vragen ook op de ronde voor Yogi. Die kan hartstikke goed mixen, hè. Alleen zijn mix niet met plaatjes, zijn mix met dragen. Dat is een ander soort van mixen. Vragen ook op

0: Heb een uurtje lang een beetje mixen op de radio. Een beetje verzoekjes en zo. En dan berichtjes binnenlangs. Want er komen weer een heleboel berichtjes deze kant op. Dus ik ga ze meteen weer even langs. Anders komen we er weer niet doorheen vandaag, hè. Evert, en de groeten doen aan de dekselbouwers van Berelia Bedum. En kun je onze poes en buurmans kater draaien? Onze poes en buurmans kater. Evert, mag ik een mooie Tiroler voor Bert en Roy Sikkema van Noterboombouw? Ze zijn nog steeds in de Blauwe Stad bezig. Wordt er eigenlijk nog steeds gebouwd daar? Of zitten Bert en Roy weer naar de voorbijvarende bootjes te zwaaien? Met een balletje en een groene rakker. Iedereen alvast een goed weekend. Groetjes, Mark Wima vastgoed. Nou, die jongens hebben goed voor elkaar. Die zitten in de Blauwe Stad. Gewoon een beetje bier te drinken en zwaaien op bootjes. Doen ze in Amsterdam ook wel eens, maar met van die hele paardenbootjes. Ja, maar plagen genoeg even die kant op, het is een mooi weer bij, dus niet te druk maken, hè. Evert, kun je even tegen Pascal Willemsen zeggen dat hij niet zo moet bulken? Kreeg gewoon last van de oren. PS, doe maar even een schoon shirtje aan. Dat ding is zeiknat. Groetjes Jens. Och, och, och. Is zover, jongens. Nou al aan het sting. Dag is nog maar net begonnen, hè. Evert.
1: Ja.
0: Routerijder Justin heeft vorige week een verkeerde afslag genomen. Gevolg is dat hij nu aanstaande donderdag bij de barbecue een onvrijwillige zwemles zal moeten ondergaan. Groeten de bonnentovenares. Die de barbecue een onvrijwillige zwemles. Oh, oh, oh, je moet iets aan doodskomen, jongens. Jullie zijn nu al weer onder invloed, hè? Invloed. Ja, ik heb me voorstellen. Baptist, kun je even tegen Jens van Sietse maar zeggen dat hij niet te veel moet zuipen dit weekend? Waarom dan niet? Dover is toch weekend, wat moet je anders doen dit weekend? Ja, een beetje graag maaien, maar ja, jammer. Maar. Goedemorgen, Evert. De vriendelijke groeten van Danny Ho Hageman. Of aan Danny Hageman, die op dit moment op de camping in het warme, mooie Tormelin. Die zit daar op die camping, zeg maar. Met een lekker speciaal biertje. Graag een liedje van Frans Bauer voor Danny. En Mika Janssens, gefeliciteerd met je mannelijke nieuwe vlam. Oh, bliksem. Hij zit op de camping in Termelin. Het is door warm. Even keurig even de groetjes doen aan Bas Luinge. En als je tijd hebt, te veel voor mij draaien. Van wel, hè. Dan staat er weer niet bij, hè. Ook nog even de groeten doen aan alle sjompen van GGB-installaties. En zeg maar even dat ze allemaal genoeg moeten drinken dit weekend. Ja, dat is heel belangrijk, mensen, hè. En de groeten aan Martijn Jilderda. Zeg maar dat we vanmiddag om 4:00 een personeelsfeestje hebben en dat hij uitgenodigd is. Oh, dus Martijn, bent u nodig vanmiddag om 4:00? Personeelsfeestje. Gratis bier en hakban.
2: Joehoe!
0: Graag even een plaatje van kleine Greetje uit de polder. Voor Greetje, die de lekkerste hakban maakt van het hele land. En de groet naar Geert. Adjo. Oh, is dat zo? Welke Greetje is dat? En dan moet ik die ga ik maar ook eens een keer testen, zeker. Liep je wel.
3: Onze

Lekker. Het is vrijdagmorgen, het is even over de 9 uur, zeg maar. Het is tijd voor de vrijdagochtendborrel. In combinatie met een balletje mayo. Bij uitzondering mag het ook satésaus weten. Maar leg het werk maar even neer, vrienden. Want het is tijd voor Baptiste FM in stereo en RDS. Ook voor al die nieuwe mensen in Friesland. Goeiedag, even. Vanuit Frieskelo is dit Baptiste FM in stereo en RDS, zeg maar. Hè?

Jongens, de plagen gaan toch niet te rollen voor Yogi. Ze heeft er geen belang bij, dus de praten gaan ook en de groeten gaan niet te ronden voor Yogi. Ze heeft er geen belang bij. Oké. Okay. Nee, weg er hoor.

Evert. Ik luister ook weer mee. Groeten van Nick Katuin. Draai maar even van de Esperando's. Geen probleem, jongens. Mix ik dit zo op doorheen. Hoor, geen enkel probleem meer. Komt eraan, de Esperando's. Met Herman in bed, hè. Herman in de Rode Koorts, maar bed wel. Met het welbekende dans- en stemmingsorkestje. Hey! Hey!

0: we zitten maar helemaal staan erbij, hoor. Zeg maar.
1: Twee rode oogjes van het bier.
0: En dat kwam even niet duidelijk binnen hier, hè? Nou, bedankt. Moet niet te veel van hem van die rode oogjes, hè? Jongens, we zetten even vrolijk door, want het gaat weer snel hier, hè, met de verzoekjes. Het loopt weer mooi.
2: Ja, ja.
0: We luisteren weer mee in de mooie Onswedde. Ik wil iedereen een fijn weekend wensen. Groetjes komen van Harm-Jan. Harm-Jan, gelden voor jou, mijn jou. Prachtig weekend, hè. En veel drink met het warme weer, hè. Wij willen even de groetjes doen aan die diksnoet Sven Vroma en Matthijs die de stad onveilig maken met de vuilniswagen. Groetjes Arjen en Anne-Pieter. Groeten in de stad, hè. Nieuwstad. Kom aan, hè, doen. Even, ik wil even de groeten doen aan de Neandertalers van de bestratingsgroep. Want die zijn ook zo sterk.
2: Oh.
0: Adjo, zeggen. Adjo. Goeiedag met de radio.
3: Hallo, met dat de radio.
0: Radio Noord, waar je Groningen ziet en hoort.
3: Ik wou in de
0: ruilbus. Ja, we hebben op dit moment een vingerbrand in de ruilbus. Dus ik weet niet wat je er bij hebt.
3: Oh, ja, maar nu ken ik die ruilbus
0: van mijn vrouw,
3: maar
0: ik ben trots mee. Graag. Dus stuur ik de vingerbrand terug, hè? Geen probleem.
3: Nou, dan doen we
0: daar
3: een
0: album
3: halverwege.
0: Ja, is hartstikke hout, maar nou lijkt wel op een volgende mooi bediening. Dag, zeg maar dag.
3: Dag om even.
0: Wat lawaai die kerel bezig, hè? Evert, ik luister ook weer mee. De groeten van Nick Katuin, Drummer en Desperanders. Oh, die hebben net laat, ja. Even de groeten doen aan Mark de Vries. Hij was deze week jarig, dus gaat hij dat vanavond vieren in de Woeste Hoeve. Groetjes vanaf de Maarhuizerweg. Oh, mooi, hè? Een dure verjaardag trouwens in de Woeste Hoeve, hè?
4: Hey, goeiedag hier met jou.
0: Ja, mooi. Mooi. Met wie spreek ik?
4: Remco.
0: Remco, mooi met jou.
4: Van de farmaciers.
0: Ja, goeiedag. Brille.
4: Welke groeten neem nu aan Remco. Michel Knol. Niels erbij. En wil graag in mijn plaatje vragen van mijn vrouw, van Renate Dogger. De mensen gaan, die ken je wel, hè?
0: Renate Dogger?
4: Ja.
0: Oh, doe vroeg ze elke week aan, hè, Mimi?
4: Ja. Mooi werk, hè?
0: Nee, Renate Dogger.
4: Ja.
0: Nee, niet mooi. Wat nou, dan? Mooi werk of Renate Dogger?
4: Nee, Renate Dogger.
0: Oh, oké, ik zal hem op suiker komen, joh. Kop goud.
4: Nou, gooi hem er maar op. Doe ik allemaal, deze.
0: Yo, boy! Nou, als ik nog kalmer

Die man die vroeg al die broodje aan van zijn eigen vrouw, hè? Oh, ik moet even, rustig even nog kijken, jongens, hoor. Even, graag even een mooi plaatje voor onze muziekvrienden van Combi Band Sereno. Die na een mooi weekend in Rastede genieten van een welverdiende vakantie. Even de benen omhoog tot ergens in augustus. Dan wordt Anneke 50. Geniet er allemaal van. Groetjes uit Ten Boer. 50 alweer. Jongen, jongen, die jonge wichters worden ook al over, hè. Even, hoe is het? Nou, nu weer. Het is mooi weer. Ik heb mooi weer om gras maaien. Ik wil mijn zoon Brian feliciteren met zijn 14e verjaardag namens iedereen van de Groene Klus Totaal Service uit Ulrum. Nou, de groet terug naar Ulrum. En als je birdie tegenkomt, dan trappen we even de scheen. Evert, help! Ik ben vanaf 5 uur vanochtend al aan het vissen, maar nog steeds niet gevangen. Weet jij misschien wat ik kan doen? Goeie tip, of moet ik toch naar de visboer gaan? Groetjes Jaap. Nou, wat ik altijd doe, als ik ga vissen, ik neem altijd een beetje Jägermeister met. Jägermeister, en dat drink ik zelf, maar ik gooi ook af en toe even een druppie in het water. Even een druppie Jägermeister in het water, dan ben de vis hartstikke gek op. En dan komt het allemaal goud, hè? Probeer dat maar even, een druppie Jägermeister. Moet wel koud weten trouwens, dat is helpt nooit.

Graag even een plaatje voor de bruggenbouwer in Veendam, Jacob Heinstra, Marcel, Renske, Roon, Lieke en Jorn. Gebroeders Heinstra, aangeboden door Melina. Graag een plaatje van Touwen met Tannen. Touwen met Tannen, wat dat nou weer? Touwen met Tannen. Of bedoel je Houwe Tannen van... Wacht even hoor, ik zal het erbij pakken. Houwe Tannen, dat is van Heino, hè? Houwe Tannen. Wacht even hoor. Houwe Tannen. Die ken ik wel, maar Touwen met Tannen. Touwen met Tannen. Touwen met Tannen, dat is nou een barrel, hè? Nou, wacht even hoor. Bedoel je deze? Ja, denk wel, hè? Dit is wel mooi Duitse. Duitse schuifplatten. Nou, knap maar deze maar mee voor de zekerheid.

0: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
1: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
2: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Claim nu je gratis Vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
4: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
5: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
4: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
6: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
7: Koopsmetaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
8: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
9: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
10: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
11: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
12: Snel van A naar B. Met de 24-uur-service van Savernije Couriers en Transport. SavernijeCouriers.nl. Savernije, die rijen.
13: Sanders Bestrating. Voor sierbestrating en rioolwerken. SandersBestrating.nl.
14: Ja. Tamma, jammer hoor. Knap het doorheen. Tamma.

0: Hier volgt een bericht.
1: Ja, moest je luisteren. Ik wil me zeggen, moest je zeuren, hè. Kijk, Tammo. Ik zeg ook, ik zeg, moest je zeuren. Ik zeg, nou ja, kijk. En hij zei ook direct. Hij zegt, luister ze, hè. Sowieso. En, nou ja, sowieso. En wij zijn ook direct van, nou ja, Tammo.
2: Ja.
1: Nee. Ik wil me zeggen. Tammo.
2: Ja, bedankt. Dus, ik kom maar zeggen, jammer van dit en dat, zus en zo. Daar weet je ervan, hè? Kijk, ik heb broodje van Renate Dogger, hè? Ik ben tommer, hè? Die man die aan het vissen is, heeft alleen geprobeerd met Jägermeister. Dat werkt goed, hè?

Hartstikke bedankt, Renate. Moet dat zo kennen, hè? Neem door, zijn jongens. Ik heb daar hartstikke drank hier, hè. Zometeen om 10 uur nog een boel bontjes grasmaaien voordat het te warm wordt. Dus. Evert, kun je even de groeten doen aan Luc Woering? Draai maar in een dikke polka of rode oogjes van Desperando's. Oh, die heeft net een draadje. Ja. Groetjes, Kevin. Nou, Kevin, bij deze, we hebben rode oogjes aan het draaien, hè. Zo'n toeval, hè. Ni hao, Evert. Oh nee, Evelt. Die kan geen R uitspreken, hè? Een verzoek aan de heer Boekelo van de gemeente Groningen. Hij kan zijn horloge weer ophalen bij de wok. Graag een nummer. Een Chinees doet veel meer met snees. Je bent vlees. Geldt ook voor Boekelo zelf. Groetjes, Lars en Ari. De meneer Boekelo van de gemeente Groningen. U kunt uw horloge weer ophalen bij de wok. Zeg maar. Mooi, hè, zo'n radio dat je dan allemaal op deur geven kan, hè. Schilt je weer naar beneden bij het werk, hè. Goedemorgen, Kono Koken, Koning Koko's, Koko's Konings hier. Ik was wel bang dat er dood was, maar hij is er nog steeds. Hebben we hier de ballen gisteren in Kloomokt in Drouwenmond? Voor die Kloppie Slow. Hè? We draaien Kloppie Slow maar even. Voor de platenpompers en van mij Konings Koko. Ben je al nou al een voorbereid voor de, hoe heet dat, voor de Boenrock? Nou al, maar op dit jaar. Nou, er moeten we extra rijplaten in natuurlijk, hè, voor Kroppie Sla. En voor Evert Simmeronder, hè. Even met jou de groet naar Poepvlek Danny Schelling. Goud weekend, adjo. Van wie was die dikke polka? Of van mij, hè? Die was van mij, hè? Even, kun je de hertog van Hardenberg even meedelen dat hij nog niet van mij af is? Ik hou hem nog steeds in de gaten vanuit Tiranana. Groetjes van de plaaggeest. Dikke beunaars Sam Zuidema, die gaat vanavond naar de kloten met het feestje van der Graaf. Maar eerst even deurschep in Zuidern. Mion. Groetjes van je collega beunaars. Ah. Even kies Gerry in Vroeg of hij zijn dikke versterkerklus al heeft klaarstaan. Met een kon in de spinnenweb. Oh, dat is een insider, die snap ik niet, hè. Hoi, hoi, wanneer bestaat Evert precies 20 jaar? Nou, ik ben al wat ouder, hoor, dus maar het feestje vier ik op 13 augustus, hè. Ik weet niet meer precies wanneer de eerste keer dat ik optreden moest, dat was in Bermuda in Trapel, dat is 20 jaar geleden, maar ik word de dood om niet meer door de kop, maar op 13 augustus vieren we dat Beat Boon Rock Festival, hè. Er komt een in artiesten en ik kom ook toevallig. Evert, wil je Niek Verbree even de groeten doen? Die oude zadelruiker. Nou, bij deze, ik hoop dat het overgekomen is. En praat nog even jullie aan hem, hè. Op een pleitje wil draaien van de Vrijbuiters. Ah, even boven Maria's.

Nou, hartstikke bedankt. We moeten hem doen, jongens. Ik kreeg al klachten, hè? Dat ik de verzoekjes niet voorlees. Maar ja, als er ook zoveel berichtingen al ben, kan ik in een uur aan proberen. Ik moet ook een bier drinken en dat soort dingen. En een balletje mayo wordt mij ook al koud. Dat is weer genoeg gebeurd. Evert! Zitten nog even de sipels een klets water te geven. Groeten aan al die kerels die aan schatten ben met die haspels. Groet van Stijn Scheven. Oké, bedankt voor dit bericht. Bedankt, hè? Even hem de groeten aan onze oldtimer Silver uit Bellingwolde. Nou, bij deze, hè? Vandaag hoor ik hem richting Bellingwolde, hè? Vlak bij mij, hè? Baptist, 100% ontvangst in Gorredijk in Friesland. Het is bij het hoogste tijd voor de zilveren ster. Kist hij hem draaien. Groetjes, kogeltrans. Dus ontvangst goed, jongens. Ze hebben gisteren een nieuwe zender aangezet, hè. 98.2 van uit Boom Smilde, leuf ik. Of Smilde, word ik van die grote master, hoor. Richting Friesland, hè. Ook Aarsen en Belden de andere kant op. We hopen dat we daar luisterrijk binnenkomen en ook geen storing veroorzaken van sprake en muziek, hè. Goed dat in Gorredijk goed binnenkomt, hè. Evert, wil je even de groeten doen aan Dennis en Gert-Jan van de bestratingsgroep? Kun je ook even vertellen dat ze nooit al op het apparaatje moeten kijken? Oh, en Gert-Jan op de fiets moet komen bij de barbecue vanavond. Moest op fietsen komen, Gert-Jan? Dat weet je ervan, hè? Maar goed, jongens, leg het werk maar aan de kant, hè. Want het wordt te warm en het is 9 uur weg op vrijdag, dus... Het is weekend, hè? Tijd voor de vrijdagochtendborrel. Draai maar even. Als de sportvogel fluit. Het Groningse duo groet nu Oldenburg. Als de sportvogel fluit. Dat veranderde. Ah, jongens, dit kent al niet. Een kerstplooitje. Midden in de zomervakantie. Ah,

0: als de sportvogel fluit. De Limbra-zusjes. Oh.
1: Wij met z'n twee bij een kerstboom.
0: Wat ben je daar wichtig van, hè? Limbra-zusjes. Kan bij jongen niet uit Fries geloven, of niet? Ja, ik ze wel kennen.

Nou, dit bent toch geweldig hits, jongens. Of naar de... Ik zou zeggen, nee, u brengt die barrel. Dikke biet eronder en kloor. Hey, schuitmaker, is dit wat voor jou? Marco J.

0: Dick is meeuw. Praat wordt ook aangeboden. Speciaal voor Peter de Korte. Ik vind het ook mooi, hè? Ja, geweldig. Dus, jongens, dan geef me een stuk of wat verzoekjes. En dan zit er alweer op, hè. Dan gaan we graag maaien. En dan gaan we richting het weekend. Ik denk dat ik vanmiddag nog maar even naar de studio opnieuw rijd. Even een bitterballetje eten met disco-jockey Herman. Zullen we hem zien laten hoe het gemixt wordt, hè? Jong doet ook zijn best. Zeg maar. Maar goed, we gaan dan terug naar de verzoekjes. Graag even de complimenten aan bouwbedrijf Bos uit Slochteren, die nu bezig zijn met het dakpannen leggen in Harkstede. Ziet er strak uit. Nou, hartstikke mooi, jongens. Mooi complimentje, hè? Even kun je nog even tegen Alex Hollenberg zeggen dat hij wel op tijd moet komen op de vrijdag en niet zoveel moet zuipen op de donderdagavond. Groetjes, Sam Zuidema. Hij heeft een lang weekend, zeker. Bij hem begint het weekend al op donderdag, hè? Nou, mooi dat zo kan, toch? Goedemorgen, Evert. Morgen organiseren de Sjompen op Klompen het ONK Pokkelglien in Noordbrouck. We hebben nog plek voor deelnemers. Elk die luistert, even meedoen, inclusief u zelf. Nou, ik wat nou toch. Al die vrouwen die achter me aan, als ik daar op blote pokken loop, dan komen al die meisjes achter me aan. En geen belang mee, dan krijg ik weer problemen met Greta. Dus ik laat hem over een ander. Even, doe maar even de groet aan iedereen op het Google-terrein van de grote gele kraan. Dus iedereen op het Google-terrein, even de groeten van de grote gele kraan. Dat is in Winschoot zeker, Ronnie. Ja, ik heb gedaan. Ook even de groeten aan onze stagelopers Martijn en Roy Tieben. En de groeten komen van Ivor, hè. Ivor, ben jij een Rus? Kom je Rusland? Ivor. Een Russen onder mij. Even kun je tegen Ruben Poelman zeggen dat hij binnenkort weer naar kapper Bianca toe gaat. Even weer kort van achter. En dan hem knippen natuurlijk, hè. Oké. Ben je net nou op Ivia? Wat bemoei je hiermee? Hé, hey, Baptist, zeg even tegen Dijkstra dat hij zijn telefoon op moet pakken. Dijkstra moet zijn telefoon oppakken. Hij zal wel zien wie er belt en dan zal wel denken, hier is geen belang bij. Draai maar even, het is weer voorbij die mooie zomer. Voor alle rotjongens op de bouw in Zuidwolde. Herman. Het is nog lang niet voorbij die mooie zomer, hebben hun pas. Dames, laat die rokjes nu maar waaien. Even kun je nog even tegen onze lamme stageloper van MCV zeggen dat hij niet zo moet gapen. Jongens, mui. Als je mui bent, moet je gapen, hè. Waarschijnlijk niet te vroeg weggaan vandaag. Gutroon. Evert?
1: Ja?
0: De baas van Gert-Jan Eefting heeft een paar extra robotmuis gekocht. Nu heeft hij meer tijd om hakbal te eten en bier te drinken. Groeten van zijn familie. Nou, kijk, dat is toch hartstikke mooi. Robotmuis. Bestaat er ook ouder ben van die ding niet op graad? Ja. Ja, maar die kring de kantjes er niet af, hè. En dan moet je alsnog de kantjes doen, hè. Dus. Maar goed, het is gauw van mijn koor. En je hebt in ieder geval meer tien om bier te drinken. En hakbal te eten. Ook niet verkeerd, hè. Speciaal even voor Arnold Vos van Tabak. Die Bokito is al aan drukken en drieven. Daar heb je een momie, groetjes van Pascal. Arnold wil naar huis, hè. Weekend, hè. Hoogtie-ende, wochenende, zeg maar. Ach nee, dan. Nog een wat jongen, de tiet zit er voor me op, hoor. Evert, we gaan een mooi pleintje aanvragen van de Dutch Boys voor mijn collega Jan Blauwbroek, die geniet van zijn vakantie. Groetjes, Richard van V-Surf in Friesland. Ga hem even niet meer worden, jongens. Het is... Of ze hebben de derde nog even mee. Die neer van de Dutch Boys nog even. Dat is wel een mooi bloedje, maar dat gaat over een drol, geloof ik.
2: Dutch Boys.
0: Duts. Duts? Hoe schrijf je het Duts, boys?
2: D.
0: Hoe schrijf je Duts, boy, jongens? Duts. Ik weet ook niet meer. Dutch Boys. Of misschien moet ik even kijken onder Kost Geen Drol. Drol. Drol, er is met... Wacht even hoor. Ja, ik heb hem. De nieuwe van de Dutch Boys. Die moet nog wel even wachten, hoor, die jongens van de Dutch Boys. En speciaal voor mijn collega Jan Blauwbroek, die geniet van zijn vakantie. Groetjes van Richard, Fake Service Friesland. Ik heb hem klaar te horen, die nieuwe van de Dutch Boys. Op de trekker door de kerst Costa del Sol. Dat kost geen drol. Mooi, hè? Mijn collega's van Hanep hadden nog nooit van hits gehoord, dus nu de zender erop gezet. Hierbij wil ik ze de groeten doen van Volko, Danique en Marcel. Veel luisterplezier vandaag. Groetjes, Marga. Dus jongens, Hanep, goeiedag. Baptist aan deze kant. Praat genoeg in jullie kant op, hè. Daar weet je er even van, zeg maar. Wens al en die jongens van The Dutch Boys.

Dutch Boys. En ik kwam ook bij de Hits feesten, hè. In augustus bij de Boon Rock Festival. Dan kwam ze ook optreden, hè. Want ze deze plaatje waarschijnlijk ook wel in zingen, hè. Op de trekken naar de kosten, dat is al, want de kosten geen droog.

0: wil nog even zeggen dat je show fantastisch vindt. Ja, dat geloof ik. Ik wil even de groep doen aan Jan van Kamps de Wild. Groeten Jan. Oké. Okay. Een plaatje erin voor Bart Halming, die gisteren een jarig was. Groetjes van zijn zussie, Diana.
1: Joehoe!

Jongens, het zit erop voor vandaag. Het is 10 uur binnen hoor. Ik wens iedereen een bijzonder fijn weekend. En je weet, als het warm weer is, moet je veel drinken. Hè? In combinatie met een balletje mayo kan er helemaal niks verkeerd gaan. Hè? Dan ben je goed voorbereid. Ja, ja. Mensen, bedankt. Fijn weekend. En tot een andermaal. En, nou ja.

0: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
2: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
3: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
4: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
5: Dienstverlening van der Kuilen. Voor bouw en onderhoud, infra en verhuur. Dienstverleningvanderkuilen.nl.
6: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
7: Gritter Chalets en Staakcaravans.
6: Kijk op grittercaravans.nl.
8: Hey Niels!
9: Hey Moi!
8: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
9: Klopt!
8: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
9: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
8: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
9: Zeker te weten!
8: En kijk op nieuwslubbers.nl.
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 32 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Reparatie, onderhoud en APK. Heemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
12: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijchon in Drouwenermond.
13: Je vindt jouw stijl Bijchon.
14: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
16: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. Uit de plannen blijkt dat het digitale vignet op 1 mei volgend jaar moet ingaan. Buitenlandse automobilisten, waaronder veel Nederlanders, krijgen te maken met verschillende tarieven. Ook wordt het mogelijk een dagvignet te kopen. De Belgische regering wil hiermee de staatskas spekken via de tienduizenden buitenlanders die dagelijks door het land rijden. Bijna de helft van alle gereden kilometers op Belgische snelwegen wordt afgelegd door buitenlandse voertuigen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. Het meisje liep zulke ernstige verwondingen op dat ze ter plekke aan de gevolgen is overleden. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat meldden de Wall Street Journal en CNN op basis van anonieme bronnen. Amerikaanse media delen weinig details over de waarschuwing. Het Witte Huis heeft de berichten niet ontkend toen persbureau AFP om een reactie heeft gevraagd. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50ste editie is, brengt koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. De eerste festivalgangers zijn intussen in de stad gearriveerd en overnachten op een speciale stadscamping. Grote en ronkende namen dit jaar zijn onder andere John Legend, Burna Boy en Nile Rodgers. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
17: Alles in één keer kloor.
18: Voor drijfmest, vaste mest, kunstmest, kalk en compost. Belt u van Nieuwe Huizen ten Post. 050 2 30 60 40.
19: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
20: Opgelet! Voor de bietencampagne zijn wij op zoek naar chauffeurs en charters. Voltijd, deeltijd, oproep of weekendwerk. Van Nieuwenhuizen ten Post. 050 2 30 60 40.
21: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
22: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap, scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
23: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
24: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonus Gansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
22: Claim nu je gratis veststoel 18 volt accu op mastertools.nl.
25: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
26: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op
27: Leijenberg, die van die garagedeuren.
28: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
27: Juist ja.
29: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Leijenberg.nl.
30: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op.
2: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren.

0: wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat.
1: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Ik zing als ik grondzuig.
6: Kunt u er niet bij?
5: Alleen als ik grondzuig.
6: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
4: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten. DVA uit Klazinaveen regelt het. DVAtechnology.nl.
5: Jongens, jongens, jongens. Wat een mooie vrachtwagen.
6: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
7: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland... Volledig verzorgd? Reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
13: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
14: Dit is Hits.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo! Nog hako de blauw en dat bleef zo. Würde hier hebben we ook. Petrol jeans in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 99 euro.
3: Vinden maar Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Finsterwold.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
3: Vinden maar Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Finsterwold.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.

0: Oh jee, geen warm water? CV-ketelin storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
1: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
2: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
3: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstrazonwering.nl.
4: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
5: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
6: Oh, dat is een dikke bak met licht. Van LED-handel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische LED-verlichting. En LED-handel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar LED-handel24.nl.
7: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
8: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
9: Ja, goeiedag zeg maar. Bij ons in Fruitskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greta die god en geregeld heeft nog Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
10: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
9: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruitskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
11: Mulders Meubeldorp.
10: Ach, even, je moet niet alles overdrijven, man.
12: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
13: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De lage waterstanden zijn een ramp voor vissen. Tot die conclusie komt Margriet Schoor. Zij is adviseur van Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte zijn zowel kleinere plassen als de grote rivieren de afgelopen tijd meters gedaald. Dit zorgt voor grote problemen bij vislarven. Normaal gesproken groeien zij rustig op in de geulen langs de zijkanten van de rivier, maar door de extreme daling zijn ze nu aangewezen op wild en gevaarlijk water. De droogte zorgt ook voor meer problemen. Eerder meldde Omroep Gelderland al dat de kaders afbrokkelen door het acute watertekort. Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. Uit de plannen blijkt dat het digitale vignet op 1 mei volgend jaar moet ingaan. Buitenlandse automobilisten, waaronder veel Nederlanders, krijgen te maken met verschillende tarieven. Ook wordt het mogelijk een dagvignet te kopen. De Belgische regering wil hiermee de staatskas spekken via de tienduizenden buitenlanders die dagelijks door het land rijden. Bijna de helft van alle gereden kilometers op Belgische snelwegen wordt afgelegd door buitenlandse voertuigen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. En in het Belgische Strombeek heeft een grootmoeder per ongeluk een wildvreemd kind meegenomen van de kinderopvang, in plaats van haar eigen kleinzoon. Zodra de fout aan het licht kwam, werd er direct een alarmboodschap verspreid via het lokale buurtinformatienetwerk. Hoewel het incident met een sesser is afgelopen, heeft de kinderopvang aangekondigd de huidige procedures nog eens goed na te lopen. Het weer ten slotte. Vanmiddag komt in heel het land de zon erdoor, al zijn er in het noorden ook wat stapelwolken. Het is droog vandaag en de temperaturen lopen uiteen van rond de 24 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
14: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
15: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
16: Boskopper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskopper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag. En altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskopperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
17: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
18: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
19: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
20: Gritter Chalets en Staakcaravans.
19: Kijk op grittercaravans.nl.
21: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
22: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
1: Hey Niels!
2: Hey mooi!
1: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
2: Klopt!
1: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
2: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
1: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
2: Zeker te weten!
1: En kijk op nieuwslubbers.nl.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1

0: via Facebook.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijchon in Drouwen-Lamont.
1: Je vindt jouw stijl bij John.
2: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl.
7: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
8: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
9: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Stalinrichting Penu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting Penu.
12: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit. Van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.

0: verbouwen? Even Bosonderhoud in het Huizen bellen. 06-360-234-19.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
5: Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
6: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
5: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
7: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. GrindImportNoord.nl.
8: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Waar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
9: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
10: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
11: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
12: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster. Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
13: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
12: Oh, dat is fijn.
13: Ja, Hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
14: Handelsonderneming Hofstra verkoopt veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelver. Shop ook op hofstratijnje.nl.
15: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
12: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine.
20: Door de Zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het noorden en zuiden van Nederland. Het RIVM heeft dat vandaag besloten in overleg met het KNMI. Het plan geldt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Gelukkig is het gisteren niet al te erg uit de hand gelopen. Dat zegt justitieminister David van Weel vandaag na de onrust in een aantal steden na de verloren kwartfinale van Marokko tegen Frankrijk. Toch is hij niet tevreden. Nee, elk geweld is te veel. Hij vindt het jammer dat de ME in een aantal steden moest worden ingezet. Het was in eerste instantie redelijk te doen om in de horeca 1,5 meter afstand te houden om coronabesmettingen te voorkomen. Dat zei oud-horecavoorman Robert Willemsen in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Maar vanaf de tweede lockdown werd dat juist mega ingewikkeld, omdat het draagvlak voor de maatregelen snel afnam, liet hij weten. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
21: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
22: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
23: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
21: Claim nu je gratis Vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
24: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
25: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
26: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
27: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
28: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
29: In Hoogeveen.
30: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.
31: Hits, dat is radio. Dit is

0: badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
5: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
6: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de 6e eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
8: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.

0: Scheper Grote Gast. Jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
1: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter Chalets en staakcaravans.
1: Kijk op grittercaravans.nl.
3: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
4: Nieuwe bedrijfsunit.
5: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Dit is Hits.

0: wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok wonen en slapen.nl.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
2: Ik zing als ik grondzuig.
3: Kunt u er niet bij?
2: Alleen als ik grondzuig.
3: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerten. Terwijl kinderen aan speelt men, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerten.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets. De Bogiebikes.nl.
5: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
6: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
11: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertange en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
14: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
15: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
16: Sommige mensen zoeken een baan. Jij zoekt meer avontuur. Ga aan de slag als monteur bij Huizing Harvest en sleutel aan landbouwmachines in binnen- en buitenland. Check huizingharvest.com en ontdek waar techniek je kan brengen. Huizing Harvest. Let's make it work.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
18: Odido. Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
19: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
20: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het noorden en zuiden van Nederland. Het RIVM heeft dat vandaag besloten in overleg met het KNMI. Het plan geldt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Gelukkig is het gisteren niet al te erg uit de hand gelopen. Dat zegt justitieminister David van Weel vandaag na de onrust in een aantal steden, na de verloren kwartfinale van Marokko tegen Frankrijk. Toch is hij niet tevreden. Nee, elk geweld is te veel. Hij vindt het jammer dat de ME in een aantal steden moest worden ingezet. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt. Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
21: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
22: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
23: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
24: Vind jouw liefde op het platteland? Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
25: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
26: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: Vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben we ook. Cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
2: Binnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
1: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
3: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
4: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
3: Oh, dat is fijn.
4: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
2: Binnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
1: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja... Want na 1 tosti onbeschermd in de zon, kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Hey Niels!
3: Hey Mooi!
2: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
3: Klopt!
2: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
3: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
2: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
3: Zeker te weten!
2: En kijk op nieuwslubbers.nl.
4: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
10: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
18: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
19: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: We hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Hits, Das Radio.

0: bouwen in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
4: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVAtechnology.nl.
5: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Snel van A naar B, met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Bij Zon Second Hand Shop en Meubelstore.
14: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Wouter Geerlings Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
4: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
5: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
9: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
10: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
11: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
12: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
13: Wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
14: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Wat groene aanslag en organisch wel verdwijnt, waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
15: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
10: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
16: Alles in één keer kloor.
17: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen

0: en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
1: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
2: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
3: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
4: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: daar. Hallo daar. Bam, bam, bam. Hits. Hits. Das Radio.
1: Zo, vrienden.

0: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
1: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
2: Dat is een dikke bak met licht. Van LED-handel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische LED-verlichting. En LED-handel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar LED-handel24.nl.
3: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
4: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen. Razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
6: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
7: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeijer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeijertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
8: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend. Al vanaf 8:00 morgens. Johan Schuitema in Mussel.
9: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
10: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
11: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
14: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
15: Dit is Hits.

0: the spirit alive.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Ik zing als ik grondzuig.
3: Kunt u er niet bij?
2: Alleen als ik grondzuig.
3: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
3: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit.

0: Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.
2: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
4: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl. Met bandenservice poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
5: Jongens, jongens, jongens. Wat een mooie vrachtwagen.
6: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda. Afslag 46.
7: Sanders Bestrating. Voor sierbestrating en rioolwerken. Sandersbestrating.nl.
8: Stalinrichting.nu. Heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
9: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers Rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
10: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
11: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
12: Goedemiddag, de vrijdagmiddaggids staat op het punt van te beginnen. Ik heb eerst even de verkeersinformatie voor je en daar kan ik kort over zijn. Ik heb geen bijzonderheden. Heb ik iets gemist? Geef het even aan me door via de app van Hits op 085 114 39 39.
10: De Hits verkeersinformatie wordt je aangeboden door auto- en motorrijschool Schip.

0: voor een strak plafond of wanden thuis? Naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
1: Boskopper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskopper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag. En altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskopperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
2: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
3: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
4: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw, aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
5: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
6: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl. Vrijdagmiddag.

0: Jawel, ja. Jawel, het is er weer tijd voor. Vrijdagmiddag hits, jawel.
1: Zo is het.
0: En hier is uw presentator.
1: Mooi.
0: Ja, presentator, ja. Hij doet maar wat.
1: Nou.
0: Herman.

0: Sylvia en de Music Man in het weekend.
1: Het is abnormaal.
0: Zo is het. Het is abnormaal, jongens. Het is alweer vrijdagmiddag. Het moment van de week waar ik de hele week naartoe leef. Vrijdagmiddag 3 uur. Dan is het weer tijd voor de vrijdagmiddaggids met Hermen. En dat ben ik dan weer toevallig. Als je voor het eerst luistert naar dit programma, en dat zou zomaar eens kunnen, want we hebben weer een masje aangezet. Een masje. Boah. Vanaf Smilde stralen we nu heel Friesland over en een stuk van Drenthe. Dus als je nieuw bent bij dit programma, het is zeg maar een beetje de vrijdagmiddagborrel op de radio. Tussen 3 en 6. Heel veel lekkere muziek, veel verzoekjes. En die kun je allemaal sturen naar de studio van Hits 085 114 39 39. En als je dat met een spraakberichtje doet of met een leuke foto erbij wat je aan het doen bent, dat vind ik altijd heel gezellig. Ja, wat ben je eigenlijk aan het doen? Ben je nog aan het werk of heb je al vakantie? Er zijn veel mensen die op de camping zitten, zag ik al voorbij komen op Facebook. Dus proost in dat geval als je lekker voor de caravan onder het luifeltje zit of aan de rand van het zwembad. Stuur even een foto naar me. Wat ben je aan het doen op deze vrijdag en welke plaat mag ik voor jou draaien? 085 114 39 39.
2: Dit is Herman Schuitmaak.
3: Ik weet nu...
2: Nee! Nee! Nachtbraken!
4: Jullie!
5: Nee.
2: Ruziemaker.
6: Hey, sukkel!
7: Idioot.
2: Nee, Herman Schoonmaker. Schoon.
8: Ja.
2: Serieus, gewoon schoon.
8: Ja.
9: Ja, bro, die gast met die dikke show.
10: Herman Schoonmaker, niet die...

Rien Salette, de warme bakker, aangevraagd door Milan via 085-114-3939. Ja, de man die treedt nog steeds op. We hebben ooit een keer naar de Zwarte Cross gehad met Piraten Power Hour. Met de XXL-show. Hele grote cowboyhoed op. Fantastische man. En dit nummer doet hij nog steeds. En heb je ook een verzoekje voor het programma? 085-114-3939.

0: Dit is Hits.
1: Herman. Radioskamer, een mooi plootje heb hier aan de rotonde bij de kitboer in Bereiding. En dit wordt een plootje van Jannes. Lucky. Halla, halla, halla, hey.

Thomas speciaal heeft gedraaid voor mijn vriend van de Kitboeren. Die vroeg hem aan via 085-114-39-39. En de nummer kun je dus gebruiken om appjes te sturen hier naar Hits. We gaan eens even kijken wat er allemaal nog meer binnengekomen is. Hoi, zou je het nummer dus de jongens van de bouw van Bertus Tijgerpijp willen draaien? Speciaal voor de beukers van Scheemstrabouw in Uithuizermede. Jazeker, dat kunnen we wel even doen. Vroeg hij of de meester allemaal gaat werk zijn of dat er al vakantie gevierd wordt. Nou, Pieter stuurt me een foto dat hij op het dak aan het werk is, aan het dakdek. Ik zit nog op het dak, zegt hij, lekker warm. Maar zo weekend, het zwembad in met een cool biertje en dan groet van Pieter. Ja, het is ongelooflijk warm op het dak, lijkt mij. Hey Herman, heb je Rutger van Barneveld ook met ik wil de zon zien zakken in je... Volgens mij werkt de autocorrectie niet goed. Schrijft, even kijken wie schrijft dit. Oké, staat geen naam bij. Milan dus, die vroeg waarom een bakker aan heb ik je zojuist al even gedraaid. Goedemiddag Herman, wil je even een plaatje draaien van de dijk voor onze Trien? Natuurlijk wil ik dat even doen. Even kijken. Ik heb weer vrijdag, dus uiteraard ook even mijn zender is te koop draaien. Hè? Groetjes de lady. Lady Aniek is dat, ja. Mijn zender is te koop. Moet ik elke week mijn eigen plaat gaan draaien? Nou ja, goed. Ik ga er even over nadenken, Aniek. Herman, draai ze deze kant maar even op. Een plaatje van Sla hier je tent maar op. Speciaal voor alle medewerkers van camping en kampeerders op camping Marveld. Oh, dat is wel een hele mooie, hè. Wat ook mooi is het grote glas bier wat voor me staat op tafel. Donders. Dat is volgens mij meer dan een halve liter als ik dat zo bekijk, Jeroen. Maar goed. Aangeboden door Jeroen dus voor alle medewerkers en kampeerders op camping Marveld. Dat is het goed toeven. Sla je tent maar op. Dit is Hits Das Radio. Ga je

0: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
1: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
7: Koopsmetaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
8: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
9: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
10: In Hoogeveen.
11: Mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt,

0: via Facebook.
1: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
2: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Lean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Maar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
3: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
4: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op develde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
5: Het weer op Hitsdags Radio. Vanmiddag is het zonnig, maar in het noordoosten en oosten komt er plaatselijk ook bewolking voor. Vanavond is het overal zonnig. Alleen in het noordelijk kustgebied kunnen er wat wolken vanaf zee binnendrijven. Dit weekend dan. Korte boodschap voor je. Zonnig en droog.
6: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Klussenbedrijf Meendering en Partyverhuur Meendering uit Oude Pekela.

Meijer onderweg naar de autocross in Reutem. Heb je nou ook een verzoekje voor me voor deze vrijdagmiddag? Stuur even een appje naar 085-114-39-39. Gaan we even kijken weer wat er binnenkomt hier in de inbox. Mooi Herman, zul je wel Noord het café willen draaien van normaal voor mijn zoon Patrick, die nog met de vrachtwagen onderweg is vanuit Leek. Als de gezondheid het toelaat, gaan we samen naar Dalfsem toe. En groetjes komen van Roelof Rutgers. Ah ja, net een plaatje gedraaid van normaal. Ik hoop dat die ook goed was. Mooi Herman, heb je ook een mooi instrumentaaltje van mij van Pater Moesers Muziek met Red River Story. Dat is een mooie oude terugdenkplaats. Oude terugdenkplaats. Groetjes Robert Schuiling. Even kijken, er wordt hard gewerkt overal. Goedemiddag Herman, heb je ook een mooi plaatje van André Hazes. Groetjes Richard, Veegservice Friesland uit het zonnige Goerendijk. Super die soep van Ben de Ruiter. Het nummer staat op YouTube. Ja. Dat zo'n mooie plaat is, weet ik ook niet meer. Mooi, er is ook een mooi plaatje van Jorike. Oh nee, die bestaat niet. Daar kun je wel een plaatje draaien van de Esperando's. Goed is komen van Zwarte Appie. Even kijken, wat komt er nog meer binnen? Mooi Herman, graag even een plaatje van De Dijk. Oh ja, die had ik net al voorgelezen. Wordt hard gewerkt ook bij de Recopy Shop. En die zijn er bezig met het stickeren van een vrachtauto. Nou, het ziet eruit als martelen met dit weer, denk ik. Maar ben je aan het werk? Zit je op de camping? Laat het even weten aan me. 085-114-39-39. Doe er een fotootje bij of een spraakberichtje. Vind ik gewoon hartstikke leuk, hè.

0: Herman Schoonmaker.
1: Nou, die is niet leuk. Die is heel leuk.
0: Hits. Dat is radio.
2: Marie, doe de deur eens even open.

zit even door de appbox heen te bladeren. Wat er allemaal binnenkomt op 085 114 39 39. En er steekt toch één plaat vanmiddag weer met kop en schouders erbovenuit. En nee, het is niet Kroppie Sla uit Muntendam. Het is een ander. De zomerhit van 2026. Ik kom er niet onderuit, ik ga hem even draaien. Als jij mij erop belooft dat je even meedoet. Of je nou aan het werk bent of niet, of op het terrasje zit ergens. Ook al kijken ze gek. Doe gewoon even die handjes omhoog in de lucht en zingen met me mee. Oké, ik ga zelf ook wel even met

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teubent.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel- en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
2: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op Stratmeijer-containerverhuur.nl.
3: Dienstverlening van der Kuilen. Voor bouw en onderhoud, infra en verhuur. Dienstverleningvanderkuilen.nl.
4: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
5: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniekrosin.nl.
6: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
7: Gritter Chalet en Staakcaravans.
6: Kijk op grittercaravans.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000

0: Bootjediscounter.nl.
1: Hey Niels.
2: Hey Mooi.
1: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
2: Klopt.
1: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
2: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
1: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
2: Zeker te weten.
1: En kijk op nieuwslubbers.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
6: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een vrouw van 46 is veroordeeld tot een jaar cel voor het dreigen met een bom bij het politiebureau in Utrecht. 7 maanden zijn haar voorwaardelijke opgelegd, zodat ze niet meer terug in de cel hoeft. De vrouw is veroordeeld voor bedreiging met een terroristisch misdrijf. Ze heeft een persoonlijkheidsstoornis die van invloed was op haar gedrag. 3 bemanningsleden van een Thais vrachtschip dat is aangevallen in de straat van Hormuz hebben een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar en de kapitein van het schip. De zeevarenden waren op 11 maart aan boord toen het schip werd getroffen door een Iraanse aanval, waardoor 3 bemanningsleden om het leven kwamen. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
7: Kijken we even naar de situatie op de Nederlandse wegen. Het is een betrekkelijk rustige avondspits aan het worden. De dagelijkse ongeregeldheden staan er. Niks bijzonders te melden. Heb ik iets gemist? Geef het even aan me door. 085 114 39 39.
5: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schip.

0: wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90 box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok wonen en slapen.nl.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonen en slapen.nl.
3: Ik ben er helemaal klaar mee.
4: Nou, ik ook. Laten we een nij begun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM Kozijnen.
3: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLMkozijn.nl.
5: VLM Kozijnen.
4: Kwaliteit die blijft.
6: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
3: Ook zo klaar met lange levertijden.
4: VLM Kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
5: VLM Kozijnen.
4: Kwaliteit die blijft.
7: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
8: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
9: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
10: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
8: Claim nu je gratis veststoel 18 volt accu op mastertools.nl.
11: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
12: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern.

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teubent.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl. Vrijdagmiddag.

0: Bruiloft zonder gasten. Henk Wijngaard op Hit Das Radio. Het is vrijdagmiddag. We gaan eens even kijken wat allemaal weer binnenkomt in de appbox hier van Hits. Even kijken hoor. Ja, er wordt in ieder geval heel veel bier gedronken. Zie ik wel een bier. Komt even kijken hier wat binnen.
1: Ik wil
0: ja.
1: Mijn lul zakken in jouw
0: steek. Jongen, Nick. Niet de beste, jongen. Dat kan allemaal niet, jongens. Die Herman. Heb jij ook het plaatje De Drie Provinciën lied van Con Amour voor onze soldaat Gijs? Groetjes komen van Mark Scholten. Oeh, dat is wel een hele fijne inderdaad. Ga ik eens even erbij zoeken straks. Heb je ook een nieuwe plaat van het toporkest De Paloma's? Ja, nee, volgens mij heb ik die niet. Ik ga zo even kijken of ik die ergens kan vinden. Hey Herman, zou je een mooi plaatje kunnen draaien van Siska en de Reinaldo's voor mijn lieve man Dirk? En de groetjes komen van Angela. Ga ik even doen. Mona Lisa wordt aangevraagd door die Flippers. Hartstikke mooi. Weer een spraakberichtje. Altijd gevaarlijk als je niet volgeluisterd hebt.
2: Mooi Herman.
0: Mooi.
2: Een ongeval gebeurt A7 ter hoogte van Nuis.
0: Oeh.
2: Hectometerpaaltje 177,6 rechts.
0: Dat is niet de beste. Ongeval dus op de A7 bij Nuis. Hectometerpaal 167,6. Bedankt voor het doorgeven. Even kijken. Hey, mooi Herman, graag een mooie plaat voor iedereen die luistert op de camping. Doe maar even Doe Bis Mijn Schönste Gedanken van Wilma. Ook een hele mooie. Eens even kijken hier. Met een trekker zijn ze op pas. Hey, met mijn kameraads. Rubber op trek. En kist Kroppie Slo wel in draait. Nou ja, dan gaan we eens even kijken of we Kroppie Sla kunnen gaan draaien. Het is in ieder geval vrijdagmiddag. Ik zal zeggen, pak er een flesje bier bij. Even een droge worst of dat soort dingen. En straks hebben we weer de werkbus bingo gaan we spelen. Dus kijk even vast rond in je werkbus of in je auto of in je caravan of in je feesttent of waar je ook bent. Ik reken alles goed vanmiddag. Het hoeft niet per se in de werkbus te liggen. Of jij dat item in je werkbus hebt, dan moet je mij een appje sturen met een foto ervan. Maar dat straks. Eerst even deze.

0: Duitsers auf der Welt zu sein. Nou, zeg dat wel, want we gaan een spelletje spelen. De Werkbus Bingo. En ik zal het even in het kort even uitleggen. Ik heb hier een soort van rad van avontuur hier. Daar draai ik dan even aan zo. Ja, zo. Ja, dan... Er staan allemaal items op die te maken hebben met troep, zeg maar, die in een werkbus kan liggen. En heb jij dat item, dat betreffende item, in je werkbus liggen? Maak dan een fotootje en stuur die even naar de studio toe.
1: 085-114-39-39.
0: Dit
1: is de Werkbus Bingo.
0: Ja, dat is wat we in het kort. We gaan de spelshow even starten. Kijk goed om je heen als je nu onderweg bent in je werkbus. Of ren nou met een bloedgang naar die vast en zeker hele smerige werkbus. Want ja, opruimen, je kan het van het weekend tegen je vrouw zeggen. Dat gaat geld kosten. Absoluut. En prijzen. En het is vooral ook kutwerk. Dus gewoon... Hou die bus gewoon lekker vies. Want dan is de kans het grootste dat je prijzen gaat winnen. Nou, vorige week was ik op zoek naar, even nadenken, wat was het ook alweer? Een rol wc-papier was het volgens mij vorige week. En ik ga weer aan het rad draaien. Daar komt ie. Hoppakee. Ja, even kijken.
1: Oh. Dit is de werkbus. Ja. Bingo.
0: Het rad is beland op een schaaltje. En daar bedoel ik mee, weet je wel, zo'n schaaltje die dan onder de frikadel zit, of een frikadellenbroodje, of zo'n vieze gore Mexicano die je bij de pomp kunt kopen, waar je dan maagzuur van krijgt, waar je volgende week dinsdag nog diarree van hebt. Zo'n schaaltje, lekker vettig, met zijn vetjes. Ik weet zeker dat jij die in je werkbus hebt liggen. Stuur een foto van zo'n schaaltje of een zak patat, weet ik veel wat, naar 085-114-39-39. En dat is jouw ticket naar hele mooie prijzen hier van Hits Das Radio. Dus zo'n schaaltje, weet je wel, zo'n vieze wat vet nog vanaf druipt. Gadverdamme. Waar de vliegen op afkomen. Waarvan je vrouw zegt, nou, ik ga echt niet meer in die auto zitten. Nou, dat schaaltje zoek ik. Stuur hem naar de studio. You can make-

Ja, ik krijg ook een appje binnen van iemand met een hele schone werkbus. Die zegt, kan ik dan nooit meedoen met dit spel? Jawel. Er staan ook andere items op, bijvoorbeeld een rolmaatje. Een lege kitspuit, dat soort dingen. Maar ja, vandaag ben ik dus op zoek naar zo'n schaaltje, weet je wel, waar dan zo'n frikadellenbroodje in zit. Die koop je er bij de pomp. Lars van de Drive-In Show is hier ook. Die zegt, ja, ik tief het altijd direct weg. Maar dat is ook zuinig op zijn auto, hè? Ja. Maar ik ben dan meer van het type 3 weken lang houden we auto schoon. En daarna, ja, naartoe maar. Dus dan kun je hem leeg vissen. Tegen de tijd dat ik mijn auto inruil, heb ik ongeveer voor het geld dat ik toe moet betalen aan lege blikken achterin de auto liggen. Een schaaltje van een frikadellenbroodje of een sausijzenbroodje. Daar wil ik een foto van zien. 085 114 39 39.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerte.nl.
1: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
3: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag.

0: Eetkamer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
1: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVAtechnology.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
4: Picknicktafel of speeltoestel? De vierkeien.nl.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
9: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
10: Het weer op Hits als Radio. Vanmiddag is het zonnig, maar in het noordoosten en oosten van het land komt er plaatselijk ook bewolking voor. Vanavond is het overal zonnig. Alleen in het noordelijk kustgebied kunnen wolken vanaf zee binnendrijven. Het weekend, goed nieuws, kan er heel kort over zijn. Zonnig en droog.
11: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door klussenbedrijf Meendering en partyverhuur Meendering uit Oude Pekela. De Hits stralen van onze antennes. Hits. Hits. Das Radio.

Speciaal voor Lars en Sinana, want die gaan naar Gran Canaria op vakantie, jongen. Dat is toch wat. De drive-in show disjockey van dit, die gaat naar Gran Canaria en ik zit hier gewoon te matten. Ja, dat kan er ook niks anders van maken. Het is vrijdagmiddag, de vrijdagmiddag borrel op de radio. Tot 6 uur ben ik er nog en ik vroeg aan jou, stuur even een foto van je werkbus van binnen als daar een schaaltje in ligt met waar dan zonder frikadellenbroodje op ligt. In het kader van de werkbus bingo, waarmee je dus een mooi prijzenpakket van Hits kan winnen. Het verrassingspakket van Hits. En dan zijn er ook weer van die loosjes onder jou. Wat zit daarin dan? Ja, dan is geen verrassing. Jongen, jongen, jongen. Je kan het net even meedoen. Heb jij een schaaltje van een sozijzenbroodje, frikadellenbroodje, dat soort dingen van de pomp? Heb jij die in je auto liggen? Stuur even een fotootje naar 085 114 39 39. Ga ik tussen nu en een minuutje of 6, 7 even iemand bellen. Heb ik eerst nog even een mooi werk voor je? Die gaan terug in de tijd. 16 jaar. Een mooie tiet op Hits.

0: nog even een updateje. In het kader van...
1: Dit is de Werkbus Bingo! Bingo! Bingo!
0: Ja, de Werkbus Bingo. Ik ben dus op zoek naar een schaaltje waarbij een frikadellenbroodje hoort. En ik heb nog één plaatje de tijd om jouw foto mee te sturen. Maar ik moet nog even een beetje misschien die extra motivatie brengen. Mijn baas komt net binnenlopen. Die zegt, Herman, weet je wel dat je ook 2 kaarten voor het Truxa Festival mag weggeven?
2: Zo.
0: Dus die krijg je er ook nog bij. Kijk even goed rond in je auto. Desnoods stop bij een pomp, zou ik doen. En een tief broodje er binnen. Schaaltjes in de auto. Heb jij zo'n schaaltje in je auto of in je werkbus? 085 114 39 39. Ik ga tijdens dit nummer iemand bellen. Dan krijg je dus het hitsverrassingspakket, waarvan ik dus niet ga zeggen wat erin zit. En 2 kaarten. Zo, rustig hebben. En 2

0: jij wilt vrij zijn op Hits Das Radio.
1: Dit is de Werkbus Bingo, Bingo, Bingo.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, de Werkbus Bingo. En ik heb, als het goed is, Marvin aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Marvin. Mooi. En als ik jouw dashboard zo bekijk, dan ben jij vrachtwagenchauffeur.
2: Klopt.
0: Klopt. En wat jij vervoert niks, zei jij. Jij zegt, ik rij bij.
2: Ja, rijplaten bijrijden.
0: Oh, zo.
2: Ook al.
0: Oh, ik dacht erbij rijden of zoiets.
2: Dat kan ook.
0: Ja, dat kan ook, ja. Dus jij rijdt een beetje naast, zeg maar.
2: Ja.
0: Ja, zodat dan de kraan de spullen eraf kan pakken.
2: Ja.
0: Kijk, dat heb ik dan toch weer goed opgestoken van je. Onderweg naar de zaak, naar de vrijdagmiddagborrel, wat gaat er gebeuren?
2: Ja, dat lijkt me wel waar.
0: Ja, en lekker potje bier op de zoek.
2: Ja hoor,
0: oh.
2: Eén lekker.
0: Ja hoor. En Marvin, af en toe dan gaat die vrachtwagen, als ik tenminste zo bekijk, want ik ben op zoek naar het item, zo'n snackbakje van de pomp. En als ik het zo bij jou bekijk, dat vrachtwagentje, keurig netjes hoor, voor als de baas van Marvin luistert. Maar ligt wel op dashboard even zo'n schaaltje, even bij het pompje er even af.
2: Ja, moet kunnen.
0: Moet kunnen, hè, voor de inwendige mens.
2: Ja, waarom?
0: Nou, ik zal het uit de spanning halen. Ja, Marvin, jij wint het hitsprijzenpakket.
2: Lekker.
0: En je krijgt van mij 2 kaartjes voor het Truckstar Festival.
2: Altijd goed.
0: Altijd goed. Hey Marvin, als er nou nog 1 plaatje is die ik voor jou mag draaien op de radio, welke is dat dan?
2: Doe maar Esperando, over een sexy weekend.
0: Nou, hoop jij op een sexy weekend trouwens?
2: Dat kunnen we wel proberen, ja.
0: Ja, oké. Okay, nou, veel succes ermee, Marvin. Ja. Dankjewel, hè.

0: uur werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen. Teuben Transport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo, hallo. Nou haakko de blauw en dat blijft zo. Voor de dormers hebben we ook New Star Jeans in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
2: Vinden maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
1: Als de bliksem, nog vinden we ons.
3: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
4: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
2: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
1: Als de bliksem, nog Venemold.
5: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
6: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
7: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
8: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
12: Hey Niels!
13: Hey mooi!
12: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
13: Klopt!
12: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
13: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
12: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
13: Zeker te weten!
12: En kijk op nieuwslubbers.nl.
14: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
16: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een vrouw van 46 is veroordeeld tot een jaar cel voor het dreigen met een bom bij het politiebureau in Utrecht. 7 maanden zijn haar voorwaardelijk opgelegd, zodat ze niet meer terug in de cel hoeft. De vrouw is veroordeeld voor bedreiging met een terroristisch misdrijf. Ze heeft een persoonlijkheidsstoornis die van invloed was op haar gedrag. 3 bemanningsleden van een Thais vrachtschip dat is aangevallen in de straat van Hormuz hebben een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar en de kapitein van het schip. De zeevarenden waren op 11 maart aan boord toen het schip werd getroffen door een Iraanse aanval, waardoor 3 bemanningsleden om het leven kwamen. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
17: Mooi Herman. Het ongeval gebeurt A7 ter hoogte van Nuis. Hectometerpaaltje 177,6 rechts.
18: De hits verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper.

0: Sterk werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
1: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
2: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu. Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
6: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
7: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
8: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
9: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl. Vrijdagmiddaghit.

0: hits. Das Radio.
1: Ja, goeiedag in Disco Jockey, Herman. Zou jij Quintus hem kunnen draaien met de grote race? Donders mooi nummer, man. Lekker in borrel drinken, ja. Vakantie, kerel. Nou, ik zou zeggen, goed weekend. En geniet ervan, hè. Het beste maar weer. Mooi. Groetjes, gezinnen.

0: Quintus, de grote race op Hits als Radio, aangevraagd via 085-114-3939. We hebben nog een klein uurtje te gaan op deze vrijdagmiddag. En heb jij nou nog iets zinvols?
1: Nou ja, denk het niet, maar iets onzinvols, onnuttigs toe te voegen aan het programma.
0: Wees welkom. 085-114-3939. Daar kun je je spraakberichtjes naartoe sturen.

0: Herman Schoonmaker.
1: Een standaard drinker.
2: 2, 3, 4.
3: Dat wordt wel gedronken.
4: Een standaard drinker. Als je dat veel vindt, dan ben je knap erin.
3: Ja.
0: Hits. Das Radio.

0: vrijdagmiddagborrel op jouw radio. Nou, Herman Keijzer komt net weer binnengestrompeld. Hier is elke week vaste prik. Ja, dat moet iemand moeten doen. Iemand moet dat weekend inluiden. En dat Herman dat dan weer gewoon doen, ja. Ja, die microfoon, Herman, die linker. Ja. Een sexy weekend namens de Esperando's. Nou, wat wil je nou nog meer, hè? Nou, ik zal hem aftellen, Herman. 3, 2, 1.
1: Het was deze week weer heel hard werken in de bouw of op kantoor.
0: Op kantoor, dan word ik naar daar.
1: Nou is vrij.

hartstikke bedankt, Herman Keizer. Tot volgende week, Herman, hè. Mooi. Even een plaatje van de Judds. 1984 neem ik je mee terug. En ze twijfelen ook over zichzelf. Altijd hetzelfde met die vrouwen, hè. Why not me?

City Streets. Dat is achter de Big Bang Service, dat. Charlie Lorna en Zen Restyle featuring Ricardo Moreno. Zo, dat is een mond vol, zeg. City Streets hier op Hits Das Radio. Ja, nou, ik had het net over wat weer je eigen plaat aangevraagd. Ja, wat moet je dan? Ja, je kan het ook wel niet doen, maar goed, er wordt helemaal mee door niemand gedraaid. Dus, ja. Goed, de nodige zelfpijperij.

0: kijken op vandervliergroep.nl.
1: Snel van A naar B met de 24-uur-service van Savernije Couriers en Transport. SavernijeCouriers.nl. Savernije, die rijden.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
4: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet-handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
5: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
6: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
7: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
8: Het is zoveel. Hoe krijg ik het huis ooit leeg?
9: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
8: Oh, dat is fijn.
9: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
10: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
11: Met bandenservice Poederen uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.

0: hit.
1: Ik ben uit Drenthe nog nooit in het buitenland geweest, maar op een dag trok ik de stoute klompen aan. En vlak bij Bareveld trok ik over de grens,

Ja, stap in een oude Pekela. Ik weet niet, als je dat tegenwoordig gaat doen, dan kom je uit denk ik bij een gemiddelde farmaboer. Want meer is er volgens mij niet meer een oude Pekela. De Dutch Boys hier op Hits als Radio. Ja, het leuke aan Hits is, wij draaien eigenlijk van allerlei platen. Dus van Paul Elstak tot en met de Dutch Boys inderdaad. En ook wel eens een keer Bonnie Tyler. Helaas het droevige nieuws kwam binnen dat ze gisteren is overleden. 75 jaar is geworden. Nou, we willen het toeval dat ik hier het doktersrapport heb met de oorzaak van haar overlijden. Wat was het ook alweer? Wat staat hier? Wat was het oorzaak van het overlijden? It's a heartache. Oh ja.

0: man, man, man. Ik had dat vroeger zelf ook. Schijn je kaal van te worden. Vraag maar aan Danny Blom.
1: Lucas en Gea. Het is de vrijdagmiddaggids. We hebben nog een paar platen te gaan. Voordat we weer gaan sluiten. Over en sluiten rondom 6 uur. Lucas en Gea.

0: origineel is van de Marnets. Dit is de uitvoering van Boer Benny op Hitstas Radio. En daarmee zit de vrijdagmiddag Hits er alweer op. Ik heb natuurlijk nog alleen mijn vaste plaat nog te gaan. Ga maar even goed zitten. Neem heel diep adem, want de kerels en Wichter, het is zover. Het is namelijk weekend.
1: Ja, this one's going out to everybody in the place.
0: Everybody in the place, now. Misschien kom ik je dit weekend nog ergens tegen. Dat zou kunnen.
1: Yes.
0: Ja. Ik zal zeggen, geniet van je mooie weekend. Geniet van alle leuke muziek hier op Hitstas Radio. Non-stop week. En het reclamevrije weekend op Hitstas Radio. Ik neem even een slokje, maar voor de uithaal van straks, hè.

0: Gewoon naar midden, denk weg, of is het allemaal gaan meer? Nou, dat is wel het schietbeeld. Verhuizen. Klootzak.
1: Vrijdagmiddaghit werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers Schilder- en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
2: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
3: Nieuwe bedrijfsunit te...
4: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
5: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
6: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
7: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
8: Mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen aan Mond.

0: Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
1: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijf MT.nl.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vertragingen met vliegtuigen worden vaak veroorzaakt door luchtverkeersleiders in Frankrijk. Hun technologie is verouderd en voldoet niet meer, waardoor de kans op vertragingen toeneemt. Dit leidt tot problemen voor reizigers die op tijd willen aankomen. In juni crashte een vliegtuig van Lufthansa met de neus naar beneden bij de gate in Frankfurt, waarbij 23 mensen gewond raakten. Onderzoek toont dat technici een pin die het landingsgestel moest blokkeren in de gereedschapskist lieten liggen. Op het Sovjet-ereveld in Leusden zijn ongeveer 150 graven beklad met teksten tegen de Russische en Oekraïnse president. De gemeente Amersfoort verwijdert de rode verf en de politie onderzoekt de zaak. Op het ereveld liggen 865 oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Ongeveer 1,6 miljoen kinderen in bezette Oekraïnse gebieden ondergaan Russische indoctrinatie en militarisering, volgens onderzoek van de OVSE. Dit beleid, dat al op de kleuterschool begint, kan een misdaad tegen de menselijkheid zijn. Duizenden kinderen zijn gedeporteerd naar Rusland en nog niet teruggekeerd. De oud-ministers Frans Timmermans, Tom de Graaf en Johan Remkes worden benoemd tot minister van Staat, een eretitel voor bijzondere verdiensten. Koning Willem-Alexander spreekt hen deze waardering uit op advies van premier Jette. Nederland telt nu 9 ministers van staat, verdeeld over politieke partijen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon op veel plaatsen tot zonsondergang. Maar aan de noordelijke horizon verschijnt bewolking die op de Wadden kan toenemen en lokaal nevel of mist kan veroorzaken. En tot zover het nieuws.
4: Wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
5: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staacaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
6: Gritter Chalets en staacaravans.
5: Kijk op grittercaravans.nl.
4: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
7: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
8: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
2: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
9: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
10: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
12: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.
14: Elke maand weer.
13: En hoe meer data en snelheid,
14: hoe groter die korting.
13: Dat is one. Van Vodafone
14: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
15: Dit is Hits.

Waarom? Nou, hij had zijn les niet goed geleerd. Want hij meende dat Frieskelo ergens anders lag

Ik was 18 jaar oud en zat in de eerste klas van de lagere school, zeg maar. En de meester vroeg mij op een dag: zeg Evert, weet jij wel waar Frieskerloo ligt? Jazeker, meester. Daar

0: Zo, Greta, nou, zo de mitten maar weer op. Ga maar weer in de keuken. Dit huis ook niks met die.
1: Ah, doe dan mijn shop.
2: Hé, hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
8: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatje.
14: Met 20.000.

0: Gucci-discounter.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Koopsmetaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Oh, sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
6: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De kapitein van een Nederlands vrachtschip vertrokken uit Las Palmas is na een blaastest betrapt op te veel alcohol. Het schip ligt nu aan de ketting. De eigenaar moet een borgsom van €50.000 betalen voordat het schip weer mag uitvaren. In Zuid-Spanje woedt nog altijd een natuurbrand bij Los Gallardos. Honderden mensen zijn geëvacueerd, onder wie 400 uit Alfex vanwege verslechterend weer. 12 mensen kwamen om, 23 worden vermist. Het dierenasiel vangt 225 dieren op. De regio rouwt 3 dagen. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuis gevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse Lagerhuis en het Europees Parlement. En werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. In Spanje zijn bij een bosbrand in Bedar 12 mensen omgekomen. De dodelijkste sinds 2005. Klimaatverandering zorgt voor vaker en grotere natuurbranden, ook in Zuid-Europa. Vakantiegangers moeten zich goed voorbereiden en meerdere ontsnappingsroutes kennen. Nederlandse brandweer helpt in Catalonië. Russische diensten hebben een klein aantal IP-camera's op militaire routes in Nederland gehackt, meldt de AIVD en MIVD. Het gaat om camera's van bedrijven die via internet toegankelijk zijn. Zo krijgt Rusland inzicht in militaire transporten en wapens voor Oekraïne. Bedrijven zijn gewaarschuwd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
6: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

0: CFM, zeg maar. Bij ons in Fruitskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greta die gaat en geregeld heeft naar Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
1: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
0: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruitskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
2: Mulders Meubeldorp.
0: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
0: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel. Of kijk op dehaanglasservice.nl.
5: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
3: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
4: Dit is Hits.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Cholera breidt zich snel uit in Soedan en heeft al zeker 114 levens geëist en meer dan 1300 mensen besmet, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De oorlog, vluchtelingenstromen en zware regenval verergeren de situatie, vooral in de belegerde stad Al-Obeid, waar hulp door droneaanvallen wordt belemmerd. Kledingbedrijf Shein krijgt toestemming voor een beursgang in Hongkong, mogelijk al in september of oktober. Eerdere pogingen in Londen en New York mislukten. De beurswaarde ligt tussen 40 en 50 miljard dollar. Shein kampt met geopolitieke problemen, boetes en kritiek op arbeidsomstandigheden. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuisgevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse Lagerhuis en het Europees Parlement en werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. Met de hitte zoeken veel mensen verkoeling in binnenwateren, waar toezicht vaak ontbreekt. Jaarlijks verdrinken gemiddeld 125 mensen, vooral ouderen. Experts waarschuwen voor onzichtbare gevaren, zoals onderstromen, en roepen op tot meer voorlichting en toezicht. Het Nederlands Instituut Veiligheid, zwemlocaties, onderzoekt de oorzaken van verdrinkingen. De kapitein van een Nederlands vrachtschip, vertrokken uit Las Palmas, is na een blaastest betrapte op te veel alcohol. Het schip ligt nu aan de ketting. De eigenaar moet een borgsom van 50.000 euro betalen voordat het schip weer mag uitvaren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het

Wij zijn de Spotify op je radio. Het hele weekend. Non-stop reclamevrij. Hits op een rij. Hits, das radio. This one's going out to everybody in the

hits hoor je overal. Overal. Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf zaterdagochtend geldt code geel in het midden en zuiden vanwege temperaturen van 30 tot 33 graden, lokaal 34 graden. In het noorden blijft het koeler met 22 tot 24 graden. Na woensdag neemt de kans op buien en onweer toe. In Frankrijk en Spanje stijgen de temperaturen tot 40 graden. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuisgevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse lagerhuis en het Europees parlement en werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. Minister Vijlbrief stelde vlak voor het zomerreces onverwacht een hogere vermogensbelasting voor, zonder overleg met de coalitie. VVD-leider Jessel Gus houdt vast aan het coalitieakkoord. Het kabinet zoekt deze zomer steun bij de oppositie voor de begroting. Premier Jette staat open voor oppositievoorstellen, zolang de coalitie daarmee instemt. Met de hitte zoeken veel mensen verkoeling in binnenwateren, waar toezicht vaak ontbreekt. Jaarlijks verdrinken gemiddeld 125 mensen. Vooral ouderen onderschatten risico's. Experts pleiten voor meer voorlichting, toezicht en onderzoek. Het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties onderzoekt deze zomer oorzaken van verdrinkingen. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het KOA-aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege onveilige situaties. Vluchtelingenwerk volgt en noemt de situatie onveilig door een kleine groep asielzoekers. Er waren recent 2 steekincidenten met gewonden. Het Rode Kruis roept gemeenten op snel noodopvang te regelen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Het

een slag erbij. Er is bijna geen verkeer, ik krik mijn wagen van de grond. Gelukkig is de vracht niet al te zwaar.

Ik had een paar dagen vrij, dus ik dacht, ik pak mijn auto en rij naar de kust. En breng er een tijdje door bij een oude vriend van me, zodat ik weer een beetje op verhaal kan komen. Ik deed mijn koffers in de auto en belde daarna mijn moeder in Arnhem. En vertelde haar wat ik van plan was. Jongen, kom je bij me langs? En ik zei, mama, ik moet er een poosje tussenuit. Maar ik zie je wel over 2 weken. Ik reed door een klein dorpje in Brabant toen ik me plotseling herinnerde. Het is vandaag haar verjaardag. Ik dacht, ik koop wat bloemen voor haar. Dat duurt niet zo lang en dan kan ik weer verder. Ik liep een bloemenwinkel binnen. En het eerste wat ik zag was die kleine jongen. Met zijn ogen vol tranen. Ik zei, wat is er, jongen? Hij zei, mama houdt van rozen. En vandaag is ze jarig. En ik heb haar al bijna een jaar niet gezien.

Hij zei, ik woon nu bij mijn oma. Maar ik heb moeder Rozen beloofd, want ik praat elke dag met haar. Ik wilde haar er 5 geven, want zo oud ben ik. Maar de winkeljuffrouw zei dat ik die niet voor een gulden kan kopen. Het verhaal van die jongen ontroerde me. Dus ik zei tegen die juffrouw dat ze hem moest geven wat hij wilde. En dat ik het zou betalen. Toen vroeg ik haar een bos rozen te sturen naar mijn moeder in Arnhem. Ik keek rond en de jongen was verdwenen. Maar plotseling vloog de deur open. En hij kwam teruggerend en zei, meneer, ik ben u vergeten te bedanken voor de rozen. Hij glimlachte, gaf me een hand en rende de winkel weer uit. Ik stapte in mijn auto, reed weg en voelde me echt trots. Terwijl ik aan mijn moeder dacht van wie ik heel veel hou. Toen keek ik uit het raampje en zag diezelfde kleine jongen knielend bij een graf op een oud kerkhof. Ik stopte, stapte uit en liep naar de knielende jongen. Hij glimlachte naar me en zei, dit is de plek waar mama woont. Ze zegt dank u wel voor de mooie rozen. Toen ik dat hoorde, wist ik dat ik weg moest. Ik reed direct terug naar de bloemenwinkel en vroeg, juffrouw, zijn die bloemen al verstuurd naar Arnhem? Ze zei, nee, nog niet. Laat maar, zei ik. Ik breng ze er zelf wel heen.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het KOA-aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege onveilige situaties. Vluchtelingenwerk volgt en is vanaf morgen ook niet meer aanwezig. Er waren recent 2 steekincidenten en meerdere vechtpartijen. Het Rode Kruis roept gemeente op snel noodopvang te regelen. Vanaf zaterdagochtend geldt code geel in het midden en zuiden vanwege temperaturen van 30 tot 33 graden, lokaal 34 graden. In het noorden blijft het koeler met 22 tot 24 graden. Na het weekend blijft het warm. Vanaf woensdag neemt de kans op buien en onweer toe. In Frankrijk en Spanje stijgen de temperaturen tot 40 graden, wat natuurbranden verergert. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Tests van 3 exemplaren tonen schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeenafgeleide. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit de schappen. De NVWA onderzoekt de veiligheid. Minister van Sociale Zaken Veilbrief stelde op de laatste dag voor het zomerreces een verhoging van de vermogensbelasting voor. VVD-leider Jessel Goes wees op het coalitieakkoord dat niet opengebroken wordt. Premier Jette benadrukt dat het kabinet steun zoekt bij oppositie voor de begroting. Tyler Robinson, de verdachte van de moord op conservatieve activist Charlie Kirk, bekende via sms en had spijt, zei zijn toenmalige partner tijdens de hoorzittingen. De aanklagers eisen de doodstraf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Das Radio.
1: Vanavond ga ik scoren, het beest in mij gaat los. Strakke kleren, lekker luchtje, tanden goed geflost.
2: Mijn piem is goed gewassen, het smegma is eraf. En ik weet het alweer zeker, er wordt iemand volgeblaft.

dingen zijn zo mooi. En deze is

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.